controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

na. De hele dag muziek en informatie. Vanuit het hart van Elburg.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Loe FM.
3: Oké, everybody, lie down on the floor and keep calm.
4: Just the top ancients of Moon.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. En de prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
1: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
3: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knorpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
1: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat op dit moment alleen file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is de vertraging tussen Stroe en Hoevelaken ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Baby, I Love You, in plaats van Andy Gim uit 1969. Goedemorgen. Het is alweer dinsdagmorgen, de eerste van de septembermaand. Ja, gisteren 31 augustus. Leuke uitzending van Willem en Willem van 8 tot 12 uur. We hebben genoten. Was hartstikke leuk. En vandaag weer gewoon een uitzending van de ochtendspits. En ook van het mannetje van de radio bij Local FM. En natuurlijk bij de Lou, straks weer Bart van Dijk. Maar dat gaan we straks allemaal behandelen. Ja, gisteren de 31 augustus, de laatste dag van de zomer. En vandaag begint de meteorologische herfst. Nou, wat gaan we deze dag doen? Of dit uur doen? We gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. De gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, die staat er weer klaar. Dus dat betreft staat alles weer klaar. We gaan beginnen.

Here comes that rainy day feeling again. In plaats van de fortunes, we gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 1 september en vandaag de dag van. Ja, het is vandaag de duurzame dinsdag staat hier. En het is vandaag ook natuurlijk het begin van de meteorologische herfst. En de dag van de kokosnoot.

Words. Ja, in plaats van Ever Davids. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Jelka. Jelka van Houten is een Nederlandse actrice, maar ook zangeres. Is vandaag 48 jaar geworden. En Jeske van der Elzen is een Nederlandse televisiepresentatrice. Is vandaag 54 jaar geworden. Stanley Burleson is een Nederlandse acteur, maar ook zanger, danser. Is vandaag 60 jaar geworden. Carola Smit, Nederlandse zangeres, bekend van BZN. Carola Smit is vandaag 63 jaar geworden. En Margot Dames is een Nederlandse actrice. Is vandaag 63 jaar geworden. Ruud Gullit, voormalig Nederlandse profvoetballer. En Ruud, ja, hij heeft ook nog een liedje gemaakt. Gaan we het straks even erbij zoeken. Is vandaag alweer 64 jaar geworden, Ruud Gullit. En wie zijn er vandaag nog meerjarig? Volgens mij stond er nog meer op. Ja, Carla Pijs, bekend van de politiek voor de CDA, staat erbij. Is vandaag 82 jaar geworden. En dat zijn de jarigen die hier staan op de kalender voor vandaag. Nou, Ruud Gullit vandaag jarig. En ook de zangeres van BZN, Carola Smit. We gaan eerst een plaat draaien van Ruud Gullit. En daarna een plaat van BZN met als zangeres Carola Smit.

0: A Matter of a Wonder, een plaat van Better Than, met als zangeres Carola Smit. En Carola Smit is vandaag 63 jaar geworden, is vandaag jarig. En Ruud Gullit hoorde je daarvoor. En Ruud Gullit is vandaag 64 jaar geworden. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat doen. Vanochtend is het op veel plaatsen droog, met wolkenvelden en wat zon. Plaatselijk kan in het begin van de ochtend mistig zijn en lokaal komen nog wat buien voor. Nou, vanmiddag is het, in het westen prima weer met stapelwolken en zonnige perioden. In het oosten komen nog een paar buien voor en wordt het daarna droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt ongeveer 20 graden en er staat een matige westenwind met kracht 3 of 4. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar hier is het plaat van Gloria Estefan.

Can't Stay Away From You, een plaat van Gloria Estefan met de Miami Sound Machine. En Gloria Estefan is vandaag, ja, jarig. Is vandaag jarig, mag kaarsjes uitblazen. En is vandaag alweer 69 jaar geworden. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Nou, morgen ook weer zo'n lekkere zonnige dag. Wel af en toe bewolking, dat wel, maar meer zon. En de windkracht 3 uit het westen, dus een lekkere nazomerdag. Donderdag 22 graden en dan een grijze dag. En een windkracht 4 uit het west-zuidwesten, dus een behoorlijk harde wind. En kans op neerslag 6 mm staat erbij. Vrijdag 21 graden, ook een grijze dag. Een windkracht 3 uit het west-zuidwesten en dan ook 6 mm neerslag. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 9, morgen ook een 9. Donderdag een weercijfer 7 en vrijdag ook een weercijfer 7. Ja, straks de verkeersinformatie van de ANWB, maar eerst de voor Non-Blanc.

0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staan slechts een paar korte dagelijkse files. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Daar is het oponthoud voorbij knooppunt Valburg bijna 15 minuten. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle ligt de vertraging bij knooppunt Hattemerbroek tussen de 10 en 15 minuten. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken een kwartier. En verder staat er een kapotte auto op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Bij Maarsbergen is het oponthoud daarom een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

En Shine Shine, plaat van Barry Gibb uit 1984. Wel bekend van de Bee Gees. En Barry Gibb is vandaag jarig. Ja, is vandaag 80 jaar geworden. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Ik heb baarberichten gevonden. 1985, het wrak van de Titanic wordt op 3800 meter diepte in noorden van de Atlantische Oceaan ontdekt. Dat was in 1985. En nog een berichtje uit 2011. De muziekzender TMF stopt met uitzenden in Nederland. En nog een berichtje van 2005. In New Orleans wordt de zanger-pianist Fats Domino als vermist opgegeven na orkaan Katrina. Later op de dag wordt gemeld dat hij toch wel is gered.

Lazy Lady in plaats van Fats Domino uit 1964. Ja, ik had net nog een berichtje van Fats Domino dat hij vermist werd. Was in 2005 in New Orleans. Wordt een zanger, een pianist Fats Domino als vermist opgegeven na orkaan Katrina. En later op de dag wordt gemeld dat hij toch wel is gered. Vandaar ook die plaat van Fats Domino. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM?

Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Vanaf 12 uur tot en met 2 uur Broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de muziekleus in de middag met Albert Leusing. Van 4 tot 6 uur de locomotief. Van 6 tot 8 uur DJ Aaron Lady met Marga Schepers. En van 8 tot en met 10 uur Nashville met Jack Aalderink. En van 10 tot en met 12 uur In the Country met Jan Theo van Hout.

0: Ja, vandaag 1 september. Heel toepasselijk. Het was lente in september in plaats van Lola. Ja, straks na 9 uur, dus na dit programma bij Loco FM, weer Mannetje van de Radio met Willem van der Belt. Nou, we gaan even kijken wat Willem van der Belt zowel in zijn programma heeft. Nou, we kijken weer op de Facebookpagina van Albert Vierhuis. En dan staat Willem van der Belt heeft weer de mooiste zeezender hits uit de jaren 60, 70 en 80. En verder alle schijven van diverse radiostations op zee komen voorbij. En je kunt ook nog 2 mooie waardebonnen winnen. Het waarde van €200 in het koffieuurtje tussen 10 en 11 uur. Nou, die schijven dus vanaf zee. Dat zijn de alarmschijf en ook de treiterschijf. En ook de Miamico's lieveling en ook de troederschijf. Die gaan we even erbij pakken. We pakken eerst even deze erbij.
1: Look out! Toetelschijf.
2: Hoera! Ik ben
1: Toetelschijf. Toetelschijf.
0: En dat is een hele mooie. Ja, begin van de herfst. Einde van de zomer.
2: Het is weer voorbij, die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mij.
0: Een hartstikke mooie troetelschijf. En heeft deze natuurlijk ook.
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Deze plaats.
2: Blockbuster.
0: In plaats van de suite. Die begint een beetje apart. Die begint zo. Met een sirene. Nou, straks hoor je hem dus helemaal bij Mannetje van de Radio. En wat heeft hij nog meer?
4: Radio.
0: Deze. De tijdenschijf.
5: Amor. Amor.
0: Rod McGurn. Met Amor.
5: Amor.
0: Amor. En natuurlijk ook Mia's Miko lieveling, dat is deze.
6: Mia Miko's lieveling.
0: Desi, I love you. Left side.
7: I love you.
0: Ook zo'n leuke plaat. Dat onder andere dus bij Mannetje van de Radio straks met Willem van den Belt.

Earth, Wind & Fire met September. Inmiddels alweer bijna 8 uur. We gaan er zo even uit voor het nieuws en het weer. Straks ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de ochtendspits. Tot dat nieuws, de instrumentale plaat voor deze dag. De Shadows met Sam Bessie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
2: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
1: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood. Meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
3: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
1: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land heeft het verkeer op de N50 van Emmeloord naar Zwolle op dit moment het meeste vertraging. Voorbij Kampen-Noord is het oponthoud 20 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven, daar doe je er bij knooppunt Paalgraven 15 minuten langer over. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten. En ook staat er file op de N305 van Dronten naar Almere. Bij Zeewolde is het oponthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
7: 105.5. Dit is Lou FM. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
8: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Wat een lekker begin van het tweede uur van de ochtendspits op de dinsdagmorgen. Nou ja, een plaat van R.E.M. uit 1991. Goedemorgen, welkom terug. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, nou, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. Allemaal platen die te maken hebben van de, ja, met de herfst. Ja, najaarsplaten dus. Ja, dat gaan we straks doen. Maar eerst gaan we natuurlijk beginnen.

You'll Win Again in plaats van de Bee Gees. En Barry Gibb, een van de leden van de Bee Gees, is vandaag jarig. Is vandaag 80 jaar geworden. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de duurzame dinsdag. En wat is er vandaag nog meer? Nou, begin van de herfst. Hè? Gisteren was het eind van de zomer. Dus vandaag de meteorologische herfst is begonnen. En het is vandaag ook de dag van de kokosnoot.

A Time for Living, in plaats van de Skandaals. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Dat is dinsdag, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Van 12 tot 2 uur middagmatinee met EB staat hier. En van 2 tot en met 4 uur topdag met Gerrit-Jan Top. Van 4 tot en met 6 uur muziekcarousel de non-stop hits. En van 6 tot 7 uur Ellen versus Rob. Tot 8 uur is dat. Van 6 tot 8 uur. En dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur stemloos. En van 9 tot 10 uur Love Songs met Ben Ransdorp. En van 10 tot en met 11 uur Wat wij willen weten met Rob en Egbert. Het is een herhaling. En van 11 tot 12 uur Muziekcarousel. De non-stop hits.

0: De Spice Girls met Mama. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Kijken wat het weer allemaal gaat te doen. Nou, vanochtend is op veel plaatsen droog met wolkenvelden en wat zon. Plaatselijk kan in het begin van de ochtend mistig zijn. En lokaal komen nog wat buien voor. Nou, vanmiddag is het in het westen prima weer met stapelwolken en zonnige perioden. In het oosten komt nog een paar buien voor. En het wordt daarna droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt ongeveer 20 graden en er staat een matige westenwind met kracht 3 en 4 of 4. Nou, vanavond gaat op meer plaatsen de zon nog even flink schijnen. Het is dan heerlijk weer, maar de zon gaat al snel onder. En dan wordt het met 15 tot 17 graden ook frisser. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen.

gaan even het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Morgen 22 graden, ook weer zo'n lekkere zonnige dag. Wel af en toe bewolking dat wel, maar het zal niet veel wezen. En de windkracht 3 uit het westen, dus ook weer zo'n lekkere zonnige dag. Donderdag een bewolkte dag, een grijze dag. 22 graden wordt het dan, met een windkracht 4 uit het west-zuidwesten. En dan kans op buien, 6 mm staat erbij. En vrijdag hetzelfde weertype, 21 graden, ook een grijze dag. Een windkracht 3 uit het west-zuidwesten en dan 6 mm neerslag. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 9, morgen ook een weercijfer 9. En donderdag een weercijfer 7 en vrijdag ook een weercijfer 7. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst Amanda. Hier is Boston.

0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat nu bijna 70 kilometer file. We hebben waarschijnlijk de piek van de spits hiermee bereikt. De meeste vertraging heeft het verkeer op de N50 van Emmeloord naar Zwolle. Bij knooppunt Hattermerbroek is het oponthoud 15 minuten. De A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein bijna 20 minuten oponthoud. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam bij Westervoort. Hier is de vertraging 15 minuten. En ook staat er file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

20,8 graden. De langste neerslagduur was in 1967, was 9,4 uur. En de hoogste etmaalsom van de neerslag was in hetzelfde jaar, dus 1967, was 16,9 millimeter. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we draaien? Nou, in plaats van Bert Hering, maar ook de Takelona's. En beginnen met Mieke. MUZIEK

Taklona's met herfst. Ja, vandaag is de meteorologische herfst begonnen. Dus vandaar die plaats van de Taklona's. En daarvoor die plaat van Mieke met Zomaar een dag in september. Ja, inmiddels alweer bijna 9 uur. Weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze dinsdagmorgen. Morgen, woensdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Straks Willem van der Belt bij Loco FM met het mannetje van de radio. Nou, Willem van der Belt is denk ik weer uitgerust. Had gisteren een bomvol programma. Was ook een leuk programma. Willem met een speciale uitzending. En vandaag is Willem weer alleen in de studio. Dus Willem van der Belt alleen in de studio. En ja, met de vaste items en zo. Dus daar gaan we ook weer van genieten hoor. Ja, niks mis mee. En van 12 tot 2 uur broodjebal. Een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de muziekleus in de middag. Met Albert Leusink. Bij de Lou gaat Bart van Dijk verder met het Muziekmuseum. En Bart heeft alles weer klaarstaan. Zelfs de botterschijf, dit keer niet door hem zelf uitgezocht, maar wel de botterschijf. En dan van 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met EB. En van 2 tot en met 4 uur topdag met Gerrit Top. Nou, ik wens iedereen nog een prettige dag. Veel luisterplezier bij Loco en Lou FM. En we gaan nog een plaat draaien van Beth Hearing met Najaarszon. En ik heb nog een snelle klaarstaan met Miss Montreal met September. Hey, tot morgen!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
2: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
1: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaar gemaakt.
3: Het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
1: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Inmiddels zijn we weer over de piek van de spits heen. Er staan nog een paar dagelijkse files, zoals op de A50 van Arnhem naar Os. Bij Ravenstein is het oponthoud een klein kwartier. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het langzaam vanaf Strand Nulde. Tot aan Amersfoort-Vassoost een kwartier vertraging. Op de N227 van Wijk bij Duurstede naar Amersfoort rijdt het langzaam bij de aansluiting met de A28. Hier is het oponthoud 15 minuten. En ook staat er file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

In de ether, op de kabel, DAB+ en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk. Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: Zo, de Ruitjes Brothers en die Unchained Melody. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. En oeh, dat is een hele mooie. De New Diamonds. En die New Diamonds, dat, nou weet ik het niet meer precies. Maar een van de New Diamonds is de zoon van een oude diamond. Of zijn ze alle twee zonen van de oude diamonds? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat moet ik me nog eens even een keer laten vertellen door iemand die daar wel verstand van heeft. Onder andere misschien wel Willem Vlieger, want die zit helemaal in dat soort dingen. Nou, in ieder geval, ze worden deze week gebotterd hier op Louvain. De New Diamonds en New Diamond Shining Forever. Zo, is de hele mond vol. Moet nog even op papier gezet worden. Dus ja, het kleine papiertje wat Aad Withaar voorheen vorige week gebruikte met de notitie van de bottenschijf, Son Milieu en Fields. Ja, dat was een klein briefje. Ik heb nu een iets groter briefje nodig. Dus dat moet maar ergens zien te vinden. Nou, er zijn ergere dingen. Hey, het is 8:45. Goedemorgen. Heel hartelijk welkom bij de dinsdagaflevering van het Muziekmuseum. En voordat ik daarmee van start ga, is natuurlijk een vriendelijk woord van dank aan de man van de vroege uren. Tussen 7 en 9 was hij er weer. Ja, en bij mij thuis hebben ze hem gisterochtend gemist. Oh, drie zuster niet. Ja, zo zie je maar weer. Dat had te maken met wat anders. Nou ja, vanmorgen was hij er wel. Van 7 tot 9, de muzikale ochtendspits met Dries. Gezellig wakker worden met de muziek van Dries. De stem van Dries daartussendoor. En hij was scherp hoor. Hij was scherp vanochtend. Ja, zo tussen neus en lippen door. Onder andere over de vermelding, ja, Bart die heeft de bottenschijf alweer klaarstaan. Deze keer niet zelf uitgekozen. Nee, Dries. Dit keer is die uitgekozen door de bottenschijfcommissie. Maar goed uit even meld. En ja, hij was ook wat betreft het eerste plaatje in het Hollandse kwartiertje. Want, nou ja, luisteraars die mij al wat langer volgen hier bij Louvain, die weten altijd op 1 september, dan draai ik een plaat van Mieke. Al sinds jaar en dag, zomaar een dag in september. Ja, Dries die weet dat ook. En die denkt, nu zal ik hem voor zijn. Ja, en dat was die. Dus als eerste plaat in het Hollandse kwartiertje. Zomaar een dag in september van Mieke. En ja, inderdaad, Dries, je was me voor. Moet maar even zien hoe we dat volgend jaar doen. Ja, weet ik ook nog niet. Maar nou ja, dat zien we dan wel weer. In ieder geval, Dries, bedankt voor de ochtendshow. En hij was er weer tussen 7 en 9. En hij is er weer morgenochtend ook tussen 7 en 9. Wat heb ik op het programma? Nou ja, je raadt het al, zo dadelijk pak ik de Stentor erbij. De volpagina van de Stentor. Het uitgebreide weerbericht komt langs. Hollandse liedjes tussen 10 en 11 in het uurtje Poldergoud. En dan alweer het derde en laatste uur tussen 11 en 12 van vandaag. En dat is het derde uur van het Muziekmuseum. En dat vooruitlopend op de middag matinee van 12 tot 2 vandaag met Egbert en niet met Jeanette. Genoeg gepraat, blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Alicia en Battiato en I Treni Di Tozzeur. Het is inmiddels 9:50. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Hè? Hey, ik ga zo dadelijk een plaat draaien van Adriano Celentano. En nou weet ik bijna zeker dat collega Vlieger nu al denkt, oh, daar komt hij weer met zijn prijs en Colin Anthony had Tuesday. Nou nee, vandaag niet Willem. Want ik zat gisteren, nou ja, ik ging wat betreft het luisteren naar de radio enigszins vreemd. En dat mag op zijn tijd, als het me niet te erg wordt. En ik luisterde naar een zender waar afscheid genomen werd van de zomer op de 31ste augustus. Ja, afscheid nemen van de zomer. En dat doen ze dan met zomerse plaatjes en allemaal, anderstalige platen. Nou, daar komt er dan zo eentje. Adriano Celentano, hier op Lou FM in het altijd prettige muziekmuseum. En het gaat over Azzurro.

0: Adriano Celentano en Azzurro. Ik vertelde net al, ja, ik was gisteren een beetje vreemd gegaan met het luisteren naar de radio. En toen kwam ik bij deze terecht. Ja, afscheid van de zomer. Allemaal zomerse plaatjes in, toch een beetje afwijkende talen als wat er normaal gesproken op de radio is. Heel veel Engels natuurlijk, maar heel veel anderstaligen dus bij dat afscheid van de zomer. En ja, ik kreeg naar aanleiding daarvan, wat ik vertelde, een appje. En je mag vaker vreemd gaan. Ja, daar moet ik ook weer mee oppassen, want ik denk niet dat iedereen in mijn nabije omgeving het daarmee eens is. Wat vaker vreemd gaan. Ja, wat vaker vreemd luisteren. Zullen we het daar maar ophouden? Want wat vaker vreemd gaan doet me denken aan, ik meen dat ik het al eerder verteld heb, een gesprek tussen twee heren, waarvan de ene man tegen de andere zei, ja, ik heb tegenwoordig een latrelatie en dat bevalt mij prima. Oh, zegt die andere tegen die eerste die dat vertelt, hoe dan bevalt dat jou prima? Wat is er zo leuk aan? Hij zegt, het is hartstikke leuk, zolang als mijn eigen vrouw maar niks merkt. Ja, zo kun je het ook bekijken. Brengt ons bij de krant van vandaag de voorpagina van de Stentor, dinsdag 1 september 2026. Grote batterijparken zijn bezig aan een snelle opmars. De komende 6 jaar verrijzen er tientallen nieuwe batterijparken. Veel ervan komen in Flevoland. Nou, ik weet niet of aan de Moezel, ja, daar wordt ook geluisterd. En Ruud die heeft ook een batterijpark, alleen ja, die heeft 1 thuisbatterij. Dus ik denk dat dit in de polder daar in Flevoland iets uitgebreider is dan bij jou in het schuurtje, Ruud. Maar ja, je weet maar nooit, bij Ruud daar aan de Moezel kan die 1 thuisbatterij ook het begin zijn van iets heel groots. Hè? Ja, dus zullen we het daar maar op houden dan. In ieder geval snelle opmars van batterijparken in Flevoland. Want Flevoland is turbinerijk, met andere woorden, heel veel windmolens. Gelders gedeputeerde Harold Zoet vraagt Den Haag om meer begrip voor mensen die in wolvenregio's wonen. Met alleen rasters lossen we de problemen niet op. Nou weet ik niet of het een drukfout is in de krant van de letterzetter. Want daar staat Gelders gedeputeerde Harold Zoet vraagt Den Haag om meer begrip voor mensen. Terwijl toch duidelijk, denk ik, Den Haag moet zijn, maar in de krant staat De Haag. Zou ook zomaar kunnen dat die Harold dat gezegd heeft. Nou. Heel sneu verhaal in de krant van vandaag van de 81-jarige Tjitske Kramer. Ze mocht haar in Zutphen geboren dochtertje Yvonne nooit zien. Nou, als je dat verhaal leest in het regiogedeelte van de Stentor. Sneu verhaal, en dan heb ik het nog niet eens over wat de arts op dit moment of op dat moment tegen haar zei toen haar dochtertje ter wereld kwam. Huh. Ja, ik heb er nooit zo direct mee te maken gehad, maar je begint er een klein beetje van te griezelen hoe dat toen ging. Ja, nou, in de krant van vandaag het regiogedeelte van de Stentor. Uitgebreid verhaal daarover. Dan een verhaal waar je ook de griezels van krijgt is het volgende, want de moordenaar van het gezin van die moeder en die twee dochtertjes, ik meen dat het toen in Zoetermeer was, is alweer een tijd geleden. Maar diegene die dat gedaan heeft, de moordenaar, die komt vandaag vrij. En dat steekt de nabestaanden. Dan toch nog even de politiek in Den Haag, of Den Haag zoals je wilt. Toch een Prinsjesdag deal. Het mocht geen kabinetscrisis heten, maar pas na dagen van bakkeleien zijn D66, VVD en CDA het eens over een Prinsjesdagbegroting. Of het voldoende is voor de oppositie, dat moet nog maar blijken. En dan gisteren bekend geworden, hij was kort ziek. En dan heb ik het over Elko Brinkman. Ontdekt door Hans Wiegel, gecoacht door Frits Wester en verraden door Ruud Lubbers. Nou, van je partijgenoten moet je het maar hebben, zou ik bijna zeggen. Nou, nu leven ze dus allebei niet meer. Nou, Elko Brinkman, de CDA-corrivee, is op 78-jarige leeftijd overleden. Geboren in 1948 en overleden in 2026. Ja, wat herinner ik me van Elko Brinkman? Ik heb hem ooit nog een keer de hand geschud. Toen was hij op bezoek in de regio en toen kwam hij ook op bezoek in de studio van de andere omroep, de omroep uit Nunspeet. En hij had toen media en lokale omroepen en weet ik wat allemaal in zijn portefeuille. Nou, hij zou het wel even gaan veranderen. Nou, Dat even veranderen, daar is niet zoveel van gekomen. En dat gaat, als alles doorgaat, nu per 1 januari 2028 gaat dat gebeuren. En dat maakt hij dus niet meer mee. Hij was de man van de plannen in de beginfase van de herstructurering van de lokale omroepen. Ja, zo ging dat toen. Nou, wat dat betreft, ja, wat je eraan hebt, heb je eraan. Maar ik heb toen nog de hand geschud en er was toen ook een liedje. Nou weet ik niet meer wie dat zong. Maar dat ging over Brinkman, minister Brinkman. Nee, ik zal het niet verder zingen. Maar dus, nou, dat zijn de herinneringen aan de kort geleden overleden Elko Brinkman.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

0: Smokey en de Needles en Pins. Het is inmiddels 2:30. En meestal, ja, als ik een beetje de playlist volg, dan wordt er op dit moment nog een liedje gedraaid. En dan is het tijd voor het weerbericht. En dan weet ik niet of ik al dit gedeelte van het programma eigenlijk te veel gepraat heb. Of dat er iets te veel wat langere liedjes waren. Maar nee, het is al 9:30. Dat betekent hoogste tijd voor het weerbericht. De zon komt steeds vaker tevoorschijn. Vandaag, dinsdag, is er een mix van zon en stapelwolken. En in het binnenland komen vanochtend eerst nog een paar buien voor. Maar in de loop van de middag wordt het overal droog en komt de zon dus steeds vaker tevoorschijn. In het westen wordt het zo goed als zonnig. De westenwind waait aan zee stevig door met een windkracht 4 tot 5. Het wordt maximaal 22 graden. Morgen is er een mix van zon en bewolking met een lokale bui. Wordt een graadje warmer dan vandaag. Donderdag en vrijdag stijgt de kans op regen, maar het is wel warmer. Vrijdag is het in het zuidoosten ruim 25 graden en blijft het mogelijk droog. Nou ben ik er niet van om al heel ver in het voren te kijken wat betreft de weersverwachtingen en schuine streep weersvoorspellingen. Want dat komt ook niet altijd uit. Nee, daarom. Dus wat dat betreft, ik luister altijd maar naar Dries, want die heeft het meestal 's ochtends bij het rechte eind. Alleen, daar moeten we dan weer een hele dag mee doen tot de volgende ochtend. Ja, dus wat dat betreft, nogmaals, die weersvoorspellingen en weersverwachtingen iets verderop. Daar ben ik nooit zo mee bezig. Maar ik werd wel door een goede bekende van mij gewaarschuwd. En, want er komt heel veel regen aan. En dat heeft dan weer te maken met de temperatuur van de Noordzee. Dan zul je zeggen, ja, wat hebben wij met die watertemperatuur van de Noordzee te maken? Ja, nou ja, direct of indirect werkt dat toch door hier bij de bewolking ook boven de Veluwe. En in de herfst, die eigenlijk officieel vandaag voor de weergeleerden officieel begint. Voor ons soort simpele zielen begint de herfst op 21 september, maar voor de weergeleerden vandaag dus, 1 september. En ja, die zijn daar al mee bezig, want er komt in de herfst dus heel veel regen aan. En dan zul je misschien denken, ja, waarom zegt die goede bekende van jou dat en waarom waarschuwt hij jou? Nou, dat heeft ermee te maken. Hij zei erachteraan, er komt heel veel regen aan, dus zorg ervoor dat je op tite eerpels treurt hem. Oh, kijk, nou. Dus daar hou ik me dan maar aan vast. Nou, ik begin wat dat betreft. De planning is vanmiddag al en vanavond. Dus het zal allemaal goed komen. Maar in ieder geval bedankt voor de tip. Zorg ervoor dat de eerpels er op dit uit binnen. Want er komt heel veel water aan.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens. Bart van Dijk.

Ben E. King en Stand By Me. Ja, ik word via appverkeer bijgepraat. En, ja, ik kan me ook voorstellen dat luisteraars die mij dan iets minder goed kennen... en ook degene die mij appen helemaal niet kennen... dat die denken, wat maakt mij dat nou uit? Draai nou maar gewoon een liedje of lees een krantenberichtje voor. Maar nee, voor degene die mij appen moet ik toch zo af en toe even aandacht eraan besteden. Want ja, ze appen niet voor niks, hè. Want ik had het eerder vanochtend al naar aanleiding van het overlijden van... Elko Brinkman over dat liedje, Brinkman, minister Brinkman. En dat heb ik wel vaker. Dan schiet me iets te binnen. Alleen dan had ik daar beter eerst van tevoren over na kunnen denken. En wat opzoeken. Dan wist ik al wie dat zong. Maar ik werd daarover doorgeappt. En dat is vader Abraham. Brinkman, minister Brinkman. En nou, dat was in 1985. En dat klopt wel zo ongeveer. Want dat was toen ook in die periode dat minister Brinkman op bezoek was in Nunspeet. In de studio bij de buren. En dat ik hem toen een hand mocht geven. Ik mocht hem ook een microfoon onder zijn neus houden, hoor. Dus dat ook wel weer wel. Maar eerst die hand, en dat was een stevige hand van Elko Brinkman. Nou, straks in Poldergoud zullen we dat liedje nog even draaien. Ter nagedachtenis, zullen we dat zomaar noemen dan. Ja, wat betreft het volgende plaatje, dat is een beetje moeilijk is dat. Want ja, moet die nou gedraaid worden in Poldergoud, straks bij de Nederlandstalige liedjes? Of hoort die gewoon tussen de Engelse platen? Nou ja, wat is dan het probleem? Dit is een plaat van John Spencer en die zingt een beetje in het Engels en een beetje in het Nederlands. Nou, we gaan er gewoon naar luisteren en dan, ach, wat maakt het allemaal uit, zou ik bijna zeggen.

John Spencer, ja, tweetalig. I wanna fall in love again. Of, nou ja, ze moet me nemen zoals ik ben. We doen zo dadelijk eerst even drie krantenberichtjes. Daarna Fix You van Coldplay. En ja, Fix You van Coldplay wil ik heel in het bijzonder draaien voor Geert en Henny. En ja, voor Geert ook, want Geert heeft een oranje-zwart hart, heeft oranje-zwart bloed, wordt wel eens verteld. Want Geert heeft als voetbalverslaggever afgelopen zaterdag in het programma Noord-Veluwe Sport, heeft hij, ja, nou ja, gewoon verslag gedaan, heel objectief. Maar ja, als Geert Hartold zelf, ging het hem wel aan zijn hart. Ja, ja, zwart-wit tegen DSV. Nee, nee, geen zout in de Doornspijkse wonden, maar het was toch echt 11-0. Nou, dan eerst die andere berichten. Een bericht wat ik twee keer moest lezen, dat is een bericht uit Deventer, want er staat boven Dukstad is stuk dichterbij en dan Dukstad echt met CK. Zo'n 700 huizen aan de rand van het Deventer centrum, oftewel de bouw van Dukstad op het terrein van de vroegere Rotosmeeds drukkerij, kan eind 2027 starten. Een uitspraak van de rechter in zaken een geschil over de grondprijs maakt de weg nu vrij. Of de naam Dukstad voor die wijk een inzending is van een wedstrijd van bewoners die mee mochten denken over de naam van de wijk, of dat een ambtenaar dat heeft gevonden, maar het komt dus op de plek van een voormalige drukkerij en vandaar dus Dukstad. Nou, leuk bedacht. Berichtje uit Apeldoorn, want zijn collega's grappen afgelopen vrijdag dat Gerard Joling wel een tweede stem kan gebruiken. En dat zijn de collega's van Stijn Buitink uit Eerbeek. Nou, die waagt het erop en hij roept richting het podium. En even later staat hij voor ruim 3000 mensen bij Live in Apeldoorn naast de echte Gerard Joling. Buitink zegt daarover, hij nodigde me uit op het podium. Ik kreeg een microfoon in mijn handen gedrukt en dan sta je daar plots naast je idool. Bizar. Nou, voorlopig heeft hij het meegemaakt. Dan nog een bericht uit Harderwijk, want parfumhandel blijkt oplichting. Dior, Phantom, Yves Saint Laurent. Ja, het zijn merken die zeggen mij niet zoveel. Ik haal gewoon de aftershave bij de Action. En dat is prijstechnisch is dat iets interessanter als die merken die ik net noemde. Bij een controle trof de politie in Harderwijk dure parfums met de genoemde merken aan op een parkeerplaats. Daar lagen op dat moment verschillende geurtjes uitgestald. En in een auto daarbij werden meer doosjes gevonden. Het ging om 156 stuks van luxe merken. Het bleken echter nep parfums te zijn. Twee personen die bij de auto met de namaakparfum stonden, die zijn daarbij aangehouden.

Coldplay. Speciaal voor Geert en Henny in Doorspik. En ja, het heeft te maken met afgelopen zaterdag. En ja, we zitten natuurlijk al zo'n beetje de hele zomer, groot gedeelte van dit jaar, in de records, de weerrecords. Luister maar naar Dries Smits. Elke keer, het kan niet op. Warmte-records, natte-records. Dat soort dingen, het gaat maar door. En Doorspik heeft er ook een nieuw record bij. De grootste nederlaag in het bestaan van DSV, kijk eens aan. Ja, je moet alles meemaken, maar voorlopig wel weer een record. Dat dus naar aanleiding van afgelopen zaterdag. Oh, de bekerwedstrijd. 11-0 verloren door Doorspik. Nou, prima. Ik zal het er niet meer over hebben. Ik kan me voorstellen dat dat voor de oranje-zwart supporters toch een beetje zeer doet. Ja, daarom dus. Ik vertelde zojuist bij het verhaal over de batterijen, het batterijpark in Flevoland, had ik het zo zijdelings ook even over een kennis van mij aan de Moezel in Duitsland, in Pündelich. Ja, de laatste keer dat ik daar was, toen liet hij mij ook zo'n batterijpark zien. Alleen ja, dat was op dat moment was dat nog maar één thuisbatterij, één thuisaccu.

En ja, van Amazon dus. Maar er zouden meer komen, want je kunt ze op elkaar stapelen. Nou, hij zei, je moet er niet te denigrerend over doen, want voorlopig rij ik met mijn elektrische Benz wel voor niks, hè? Met mijn zonnepanelen en alles. Nou, vooruit. Speciaal richting de boezel is hier Teaspoon.

Maar Ryan Adams en The Summer of 69. En daarvoor Teaspoon met Mercedes Benz. Ja. In het kader van de afdeling, het is ook nooit goed. Maar ik kan het hebben hoor. Kreeg ik een berichtje van Willem Vlieger. Volgende keer graag Janis Joplin met Mercedes Benz. Nou, Willem, ik zal zien wat ik straks kan doen. Maar eerst straks in het uurtje Poldergoud nog een ander liedje over dat automerk. Dus even de tanden op elkaar. En Marco Schuitmaker met Loeshoe komt ook langs. Dus zeker, Willem, de tanden op elkaar. Nou, in ieder geval dat liedje van Teaspoon, Mercedes Benz, ging dus richting de Boezel. Richting Ruud en Birdie en ook de gast. Want de buurman van mij is daar op bezoek. Nou, kijk eens aan. Een zoekplaatje. Nou, zullen we het daar maar op houden. In ieder geval het eind van het eerste uur van deze dinsdagaflevering van het Muziekmuseum. Betekent zo dadelijk het journaal van 10 uur. Daarna een blokje Lou FM reclame. En dan is het tijd voor de bottenschijf. Ja, ja, de New Diamonds. En een New Diamond Shining Forever. Dat is de naam van de plaats. Daarna het uurtje Poldergoud, oftewel een uurtje verstaanbare liedjes. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 10 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Stefan Storm, ik heb mijn hart in Westendorf verloren. Nou, ik ben er zelf nooit geweest. Ik heb wel een paar keer een uitnodiging gehad, maar daar moest ik dan een beetje mee uitpraten. Een beetje eromheen draaien. Nee, kan niet. Ik heb andere dingen te doen, weet ik wat. Ik had er, ene kant wel zin in, andere kant ook niet. Maar dat is mijn verhaal. In ieder geval, dat was Stefan Storm uit Harderwijk. En de Botte schrijft daarvoor The New Diamonds en New Diamond Shining Forever. Het is inmiddels 9:45. Welkom bij een uurtje poldergoud, uurtje verstaanbare liedjes. En dat betekent dat we zo dadelijk ook een plaat gaan draaien van vader Abraham. Naar aanleiding van wat ik al eerder zei in verband met het overlijden van Elko Brinkman. Ja, er is toen een liedje over hem gemaakt. Brinkman, minister Brinkman. Nou, ik kreeg vanuit Kampen het luisterstation al daardoor dat vader Abraham was die dat heeft gezongen. Nou, dat zullen we zo dadelijk laten horen. En ook nog Henk Wijngaard. Want, wat is er met Henk Wijngaard aan de hand? Nou, die is ziek. En Johan de Reuver uit Nijkerk die belde daarover. Hij zegt, want er is een probleem. Aanstaande vrijdagavond moet ik naar het Piratenfestijn in Oldebroek. Tenminste, zijn vrouw Jenny wou erheen en hij moest mee. Nou, ik heb hem wel geadviseerd, doe de laarzen aan. Want het schijnt dat er een hoop nattigheid komt. Maar dat moet je gewoon even nog afwachten. Maar we gaan dus straks ook een plaat draaien van Henk Wijngaard. Want die stond wel op het affiche. Maar die zal daar waarschijnlijk niet zijn vrijdagavond in Oldebroek. Want heeft hartproblemen, dus bij deze. Nou, dan combineren we dat met geloof, hoop en liefde. Speciaal voor Gijsje Franke. En dan, ik heb hoog bezoek hier in de studio. Haha, Ernst Havenkamp is hier. En de luisteraars gisteren van de middagmatinee met Egbert, die hebben de naam van Ernst kunnen horen, want hij was de winnaar van de eerste prijs naar aanleiding van de vraag die Egbert stelde. En Ernst had het goede antwoord. Nou, hij komt zijn prijs nu ophalen op de fiets vanuit Nunspeet. Ja, ja. Ik hoop dat het droog blijft, Ernst. Maar in ieder geval, Ernst is hier in de studio. Kopje koffie. En moet maar even zien wat we doen. We zullen hem straks ook nog even achter de microfoon halen. Want ik wil wel even graag nog dat antwoord bevestigd zien en ook de vraag. Nou, bij deze dus. Ernst Havenkamp straks misschien ook wel achter de microfoon. Maar eerst zit hij aan een kopje cappuccino.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

dat je ooit, zoals ik, een hele goede vriend hebt gekend. Dan begrijp je wat ik voel en dat het nooit meer wendt. Om zo iemand te verliezen, hoe dat is, kun je niet zeggen. Het verdriet blijft over, dat valt niet uit te leggen. Ik had een goede vriend, zonder woorden begrepen we elkaar. Men zegt wel eens, twee zielen, één gedachte, misschien is dat waar. Heel veel jaren trokken we samen op, heel veel samen beleefd. Maar nu hij er niet meer is, denk ik,

met je gevoel kun je herkennen of je op iemand bouwen kan. Iedereen zou eigenlijk zo'n vriend moeten hebben, vrouw of man. Hij kende heel veel mensen en had ieders respect. Hij noemde ze vrienden en in nood hielp hij ze direct. Hij hield van het leven, zijn muziek en reizen, maar kwam ook heel graag thuis. Hij is nu voor het laatst op reis gegaan, naar zijn laatste huis. Wie weet, misschien ben ik morgen ook al op reis, om te spelen in het grote orkest van de eeuwigheid.

Bunny en een vriend. En daarvoor dus Brinkman, minister Brinkman. Ja, overleden en nou ja, oké. Okay. Of hij dit liedje ooit gewaardeerd heeft, dat weet ik ook niet. Was een carnavalsplaat van vader Abraham. In ieder geval dank aan Appie die mij dit toestuurde. Ik kon er niet helemaal precies op komen, maar vandaar dus. Dank daarvoor. Ja, zo dadelijk dan pakken we hem even achter de microfoon. Ernst Havenkamp, hij heeft gisteren een prijs gewonnen. Naar aanleiding van een vraag die Egbert stelde en Ernst gaf het juiste antwoord. Hij is op dit moment hier in de studio om zijn prijs op te halen. Ik zei, ja, je moest eigenlijk straks tussen 12 en 2 zijn. Dan had hij bij Egbert zelf in het programma even nog kunnen praten over die prijsvraag. Maar ja, Ernst is al wat eerder gekomen. Nou, in ieder geval straks dan hoor je hem op de radio. Maar eerst het volgende, want SV het Harde en ING zetten hun samenwerking voort met een nieuw sponsorcontract voor de komende 3 jaar. En dan hebben we het over voetbal. De overeenkomst is op 1 augustus ingegaan en als onderdeel van haar inzet voor het Nederlandse amateurvoetbal ondersteunt ING in totaal 625 amateurvoetbalverenigingen. Dankzij deze ondersteuning kunnen we onze vereniging blijven ontwikkelen. Daarmee investeren we niet alleen in onze vereniging, maar ook in de ontwikkeling van onze leden en vrijwilligers. We kijken uit naar een mooie samenwerking in de komende jaren. Ook voor ING staat de maatschappelijke waarde van het amateurvoetbal centraal. Steffen van Iersel, hij is manager sponsoring en events bij ING, ligt toe. Iedereen die dat wil, moet kunnen voetballen. Daarom blijven we ons samen met amateurvoetbalverenigingen inzetten voor de groei en ontwikkeling van het amateurvoetbal. Met bijzondere aandacht voor het meiden- en vrouwenvoetbal. Voor SV het Harde betekent de samenwerking een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de vereniging en het amateurvoetbal. Voorzitter John Reuring, zelf ook een voorstander van meiden- en vrouwenvoetbal. Hij is voorzitter van de SV het Harde, is dan ook blij met de voortzetting van het partnerschap. We zijn ontzettend trots op de samenwerking met ING. Clubs zoals SV het Harde spelen daarin een onmisbare rol en laten zien hoe belangrijk amateurvoetbal is voor de samenleving. Daarnaast werken we gezamenlijk aan het Niemand Buitenspelprogramma, waarmee we voetbal toegankelijk houden voor mensen die het financieel moeilijk hebben.

0: Herman Lippikoff en Anouska. Ja, daar zit hij tegenover me. Ernst Havenkamp, Ernst, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart. Alles goed?
0: Ja, met mij goed.
1: Ja, met
0: prima.
1: Mij ook. Ja, prima.
0: Nou, goed om te horen, jongen.
1: Dat is zo.
0: Ja, eventjes ter verduidelijking. Jij hebt een prijs gewonnen gisteren.
1: Ja, dat klopt.
0: Je hebt meegedaan aan een wedstrijd in het programma De Middagmatinee met EB. En er werd een vraag gesteld. Wat was die vraag?
1: De vraag was van de Beatles.
0: Oh.
1: I Feel Fine.
0: En dat antwoord heb jij gegeven?
1: Dat was de nummer van Top 40, 2 januari 1965.
0: En dat wist je zo uit het hoofd?
1: Nou ja, ik heb het opgezocht.
0: Oh, je hebt het opgezocht.
1: Ja, maar toch gevonden en dan weer de mail gestuurd. Hier naartoe.
0: Per mail doe jij dat?
1: Ja, ja.
0: Ja, ik, als ik iets moet, ik bel nog gewoon, maar jij mailt.
1: Ja, ja.
0: Zo. Ja, want je mailt ook wel eens naar Jeanette, hè?
1: Dat is zo, ja. Mooie gouden plaat aanvragen, hè? Ja.
0: Ja, daarom. Hé, gisteren die prijsvraag. Want jij luistert vaker naar de Lou?
1: Ik luister meestal naar de Lou, 's morgens, ja, en 's avonds. Ja, dat wel.
0: Ai. Als voormalig medewerker van de omroep in Nunspeet.
1: Dat was Radio Nunspeet, ja, dat klopt.
0: Ja, wat heb jij daar gedaan?
1: Programma 2 draaien, van 7 tot 9 uur op de zondagavond.
0: Was een heel populair programma.
1: Ja.
0: Want er waren mensen, ja, dan luisterden ze niet naar de kerkuitzending, maar naar 2 draaien.
1: Ja.
0: Ja, je keuzes maken in het leven.
1: Dat is zo.
0: Ja. Hey, 2 draaien, vertel eens, wat was dat voor programma?
1: Dat was 2 platen draaien en dan weer afkondigen.
0: Ja.
1: En Nederlandstalig dan muziek en dan weer 2 platen en zo ging dat programma door, 2 uur lang.
0: En dat deed jij? Jij zat achter de
1: microfoon.
0: Achter de microfoon en er was ook een technicus bij. Wie was dat?
1: Dat was Dirk Havenkamp.
0: Die deed dat met jou samen.
1: Ja, dat was gezellig altijd.
0: Ja, daarom.
1: En dan zochten we samen de plaatjes uit.
0: Ik zie je nog glunderen.
1: Ja, ja.
0: Ja, want daar ben je helemaal mee gestopt?
1: Daar ben ik wel mee gestopt na 30 jaar. Ja,
0: ja, heb lang gedaan. Ernst.
1: Dat wel. Ja. Vooral was met Jan van der Meer ook altijd heel leuk. Ja,
0: En jij was heel slim, want jij bent op je hoogtepunt gestopt.
1: Ja.
0: En daarna verzoekplaten aanvragen.
1: Ja.
0: Ja. Ik weet het nog, bij de verzoekhoek samen met Gijsje Franke.
1: Ook, ja, dat klopt.
0: Een plaatje voor Ernst Bea en de kinderen.
1: Ja.
0: Maar dat is allemaal verleden
1: allemaal
0: tijd,
1: voorbij,
0: hè?
1: Ja,
0: is allemaal voorbij.
1: Ga snel.
0: Okay. Ja. Je luistert nu naar de Lou?
1: Meestal ja. Ik heb hem nu aanstaan trouwens dus.
0: Oh, je hebt hem nu ook aanstaan?
1: Ik heb hem er gewoon aanstaan, ja.
0: Ja, maar nu zit je hier.
1: Ja, dat maakt niet uit, toch?
0: Ja. Hé, hey, je hebt een prijs gewonnen.
1: Ja.
0: Eigenlijk, Egbert zit straks tussen 12 en 2, dus ik hoop dat Egbert nu luistert. En misschien is het wel jaloers, want je zit nu bij mij in het programma.
1: Ja, dat is, het is altijd goed toch samen, maar niet, toch?
0: Ja, wij tweeën wel.
1: Ja. Maar ik ken Egbert heel goed, dus ja.
0: Ja, daarom. Nou, misschien komt hij wel wat eerder. Ja. Dan, want je hebt ook wat voorbij de koffie meegebracht, Ernst.
1: Ja, kunnen jullie lekker nuttigen zo samen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, jij komt de prijs ophalen.
1: Ja.
0: En ik zei net, hij is op de fiets. Dus ik hoop dat het droog blijft, maar je bent met de auto.
1: Ik ben met de auto, ja.
0: Ja, dus niks mis mee.
1: Nee.
0: Je hebt een keurige loopboek gewonnen. Je hebt
1: heel
0: een,
1: mooi, ja.
0: Een beker gewonnen.
1: En een appeltaartje.
0: En een appeltaart, ja. Ja. Ja, want dat spreekt je al wel aan, hè? Die appeltaart.
1: Doe ik lekker, toch? Ja. Ja.
0: En je hebt voor ons bij de koffie 2 lekkere cakejes meegebracht.
1: Moet kunnen.
0: Ernst. Hey, je hebt zelf een liedje aangevraagd, wat je graag wil horen.
1: Dat is een heel mooie, ja.
0: En wat is dat voor lied?
1: Dat is Dick van Altena, met Die arm om mijn schouder.
0: En wat is daar zo mooi aan?
1: Ja, ik vind eigenlijk alles wel mooi, maar ik vind het mooi gezongen. Ja, dat vind ik wel. Ja,
0: ja. En dan de tekst, Die arm om mijn schouder.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, zo af en toe heeft een mens dat nodig, hè?
1: Ja, dat is zo.
0: Een arm om de schouder.
1: Ja.
0: Ernst, waar hebben we het nu over? Ja. Laten we maar niet te diep erop ingaan,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, dat is zo.
0: Hé, hey, leuk dat je hier was.
1: Ja,
0: Heel veel plezier met het boek. Wel doorbladeren,
1: ja,
0: hè? Ja, niet meteen de blauwe container in.
1: Nee, we gaan lezen.
0: Je gaat lezen?
1: Ja, ja.
0: En de mok. Kun je koffie uitdrinken?
1: Ja.
0: Ik weet niet of je thuis ook cappuccino hebt, want je zit hier aan de cappuccino.
1: Ik heb koffie, cappuccino, ik heb mocha koffie.
0: Oh, al, kijk eens aan, joh.
1: Meestal pets, hè? Ja. Ja. Dat maakt niet uit.
0: En dan appeltaart erbij.
1: Ja.
0: Nou, nogmaals, Ernst, leuk dat je hier was. En blijf luisteren naar de omroep hier.
1: Dat doe ik altijd. En ik vond fijn dat ik er was voor samen. Ja, gezellig. Ja,
0: ja, daarom. We hebben even weer wat oude dingetjes opgehaald.
1: Zo is het toch?
0: Nou, vooruit. Speciaal op verzoek van Ernst Havenkamp. En ik weet, Ernst, dat heel veel mensen nu met heel veel genoegen gaan luisteren naar Dick van Altena.
1: Dat zal, ja.
0: Nou, hey, het ga je goed, Ernst.
1: Ja, bedankt.

0: Jannes, zolang er dromen nog bestaan. En daarvoor Dick van Altena, die arm om mijn schouders als speciaal verzoekje van Ernst Havekamp. Hij was hier op bezoek in de studio. Ernst die won gisteren, dus naar aanleiding van de quiz. De prijsvraag bij Egbert in de show heeft Ernst het goede antwoord gegeven. En hij kwam zijn prijs ophalen. En ach, meteen even achter de microfoon. Zo kan dat en zo gaat dat. En er werd al geappt door iemand. Oh, die Ernst die moet meer met zijn stem gaan doen. Met andere woorden, hij moet vaker achter de microfoon. Nou, ik zal het hem zeggen. In ieder geval, Ernst, leuk dat je hier was. De Interkerkelijke Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie Toornspiek start op 21 september een nieuwe serie Bijbelstudio's in Doornspijk met verschillende ervaren Bijbelleraren. De studies, los van elkaar te volgen, vinden plaats in de oneven weken op de maandagavonden. En ieder is van harte welkom in de zaal van het hart van Toornspiek, dat is aan de Zuiderzeestraatweg. En het begint om 19:30 en het duurt tot 21:00. En ja, het kan niet missen. Koffie en thee staan klaar om 19:45. En na afloop is er weer koffie. Ik denk dat dan de thee op is. Maar misschien is er ook nog wel iets koude thee dan. Maar in ieder geval, na afloop is de koffie. En er is een collecte voor de onkosten en gelegenheid om na te praten. Nou, wie komen daar dan? Onder andere Wijnand Heidenrijk zal de spits afbijten. Met 3 studies over de brief aan Titus. In november en december volgt dan Dirk Jansen met 4 studies over onze omgang met God. En in 2027 start Theo Ducroc met 4 studies over de evangeliën. En dan in maart, het is nog een heel eind weg, dus het is allemaal Deo Volente. In maart volgt Gerrit van der Hoef met Wat is geloven? En sluit Johan Schep deze serie weer af. Nou weet ik niet of dat Gerrit van der Hoef is, die voorheen in Nunspeet woonde. Ik denk het wel. Ik zal het zo dadelijk nog eens aan Ernst Havekamp vragen. Die is hier nog in de studio. En die kent ook al dat soort mensen wel. Dus ik denk dat Gerrit van der Hoef, voormalig inwoner van Nunspeet. En ja, ik denk dat Gerrit tegenwoordig in Doornspiek woont, in Toornspiek. Maar ik weet niet zeker. Ik heb er iets van gehoord. Nou, in ieder geval, het begint allemaal op 21 september op maandagavond om 19:30 in het hart van Toornspiek.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM,

Hendrik Wijngaarden. Ja, kan ik wel weer zeggen. Speciaal voor Gijsje Franke, want die heeft bijzondere herinneringen aan de plaats. Ach, dat hebben we al zo vaak gedaan. Maar Gijsje, hij was weer voor jou en natuurlijk ook voor alle andere luisteraars. Hendrik Wijngaarden, geloof, hoop en liefde. Ja, eerder vanochtend had ik het al over de moezel. Ik kreeg een appje daarvan, fotootje erbij. En ja, ik moest de bril er even bij opzetten. Wat stond er op die foto? Ik dacht eerst, het buitenterrein van een sterdealer. Maar dat was het niet. Nee, het was iemand met een auto met een ster op bezoek bij Ruud en Birdie. Nou, kijk eens aan. En speciaal voor de buurman van mij, zoals die werd genoemd. Ja, ik moest even kijken en even denken. Maar ik zei het al, ik moest de bril erbij opzetten. En ik denk dat ik weet dat het Derek is. Maar ik weet het niet helemaal zeker, maar vooruit maar.

Kennaar, het is mijn leven. Daarvoor, dan ben ik weer thuis. En daar weer voor, als eerste van het blokje van drie, Bertus Sipma. En die zong over, inderdaad, het automerk Mercedes-Benz. Plaat ging dus speciaal richting de Boezel. En ja, ik denk dat de buurman die bedoeld wordt, dat Derk is. Hè? Ja, kan bijna niet missen. Nou, geniet ervan, Derk. Even daar een poosje bij Ruud op bezoek. Even weer alles doornemen en genieten van de lekkere dingetjes. Zowel het eten als het drinken. Nou, het liedje was speciaal voor jou. Je luistert nog steeds naar Lou FM. Tot 11 uur, het uurtje poldergoud. Ik heb er nog eentje. En ik zit ook nog aan de koffie met Ernst. Die blijft ook nog even, want hij wil wel heel graag EB even ontmoeten. De man die gisteren dus in de middagmatinee de prijsvraag had, waarvan het juiste antwoord werd gegeven door Ernst. En die won dus de prijs. En die komt hier nu ophalen. Dus nou, straks, als Egbert niet te lang wegblijft, dan kunnen ze elkaar nog even de hand schudden. Hey, vandaag 1 september, officieel het begin van de herfst. Maar we doen nog net of het een beetje zomer is. En dat doen we met de nieuwe plaat van inderdaad Rutger van Bartenveld.

Ja, Ernst is nog hier in de studio, Ernst Havenkamp. Hij zegt, hey, toepasselijk plaatje, want de zon is beginnen te schijnen. Ja, en dat op vandaag 1 september, de dag dat de herfst officieel begint. Nou, kijk eens aan. Het was Rutger van Barneveld en die zong over de zomer, de zon en het strand. Brengt ons bij het eind van het uurtje Poldergoud. Betekent dat we zo dadelijk gaan schakelen met het journaal van 11 uur. Daarna de Bottenschijf, de New Diamonds en New Diamond Shining Forever. Met daarachteraan het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Nijkerk staat 2 kilometer file door een autobrand. De weg is dicht. Het verkeer wordt via de af- en oprit geleid. Kan ook omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Windjammer en Harbor Lights. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. En verantwoordelijk daarvoor de New Diamonds. En New Diamond Shining Forever. Het is inmiddels 14 na 11. Van harte welkom bij het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Het vorige uur, ja, toen heeft hij zelfs nog achter de microfoon gezeten. De man die gisteren de prijs won in de middagmatinee bij Egbert. Ernst Havekamp, nou, hij zit momenteel nog gezellig te keuvelen met Egbert, die inmiddels ook al is gearriveerd, want die zit straks ook bij 12-2 achter de microfoon. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. En ja, zo dadelijk. Oh, in het vorige uur, nee, in het uur daarvoor had ik het al over Janis Joplin. Tenminste, Willem Vlieger had het daarover. Janis Joplin met Mercedes-Benz. Nou, die komt straks ook langs. En ook de Bee Gees, die komen langs met Lamplight. Voldoende reden om te blijven luisteren naar, inderdaad, Lou FM.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.
3: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me?

0: Lotte Lerney en de Shakers en de Golden Years of Rock and Roll. Daarvoor een klassieker van de Bee Gees, Lamplight. En daar weer voor Janis Joplin met Mercedes-Benz. En behalve voor Willem Vlieger, die het plaatje, die tenminste die mij erop attendeerde, werd hij ook gedraaid voor Derek. Ja, Derek daar aan de moezel. Dus vandaar, geniet ervan. Hé, iets heel anders. 8 mensen uit Elburg, Barneveld, Voorthuizen, De Glind en Hierden zijn genomineerd voor de Gelderse Waardering 2026. Samen zijn ze goed voor 7 nominaties. Karel Bauma uit Elburg maakt zelfs in 2 categorieën kans op de onderscheiding voor mensen die boeren en burgers dichter bij elkaar brengen. De Gelderse Waardering is een onderscheiding van de provincie Gelderland voor mensen die zich inzetten voor verbinding tussen boeren, voedselmakers en inwoners. De prijs wordt uitgereikt in 3 categorieën, namelijk educatieve verbinder, innovatieve voedselondernemer en culinaire verbinder. Inwoners kunnen zelf mensen opgeven als hun voedselheld. Karel Bauma is genomineerd als educatieve verbinder en als innovatieve voedselondernemer. Hij is betrokken bij de Groeikas Elburg. Dat werkt aan een belevenistuin waar inwoners meer kunnen leren over natuur en voedsel. Daarnaast runt hij een familiebedrijf dat biologisch pootgoed en plantmateriaal levert aan moestuinders en akkerbouwers. Nou, kijk eens aan. We zullen niet alle genomineerden opnoemen, dat ligt iets verder van huis allemaal, de plaatsen die ik net noemde, maar in Hierden, daar zijn genomineerd Lambert en Winnie Vrijhof. Ze hebben een melkveebedrijf met ongeveer 65 koeien en een boerderijwinkel. Bezoekers kunnen daar verse, onbewerkte melk tappen en van de eigen melk worden ook yoghurt, kwark, boter, karnemelk en vla gemaakt. Gedeputeerde Harold Zoet noemt het belangrijk om stil te staan bij de herkomst van ons voedsel. Wij vinden het vanzelfsprekend dat er elke dag weer vers en gezond voedsel in de winkels ligt. Mensen staan er vaak niet bij stil waar hun eten vandaan komt. Met de waardering belonen wij de mensen die de band tussen voedselproducent en burger versterken en daarmee bijdragen aan wederzijds begrip en kennisontwikkeling. De winnaars die worden donderdag 8 oktober bekendgemaakt tijdens een gala in het Huis de Provincie in Arnhem. Die uitreiking van die prijs is onderdeel van de Week van Ons Eten en die week is van 3 tot en met 10 oktober.
1: Muziekmuseum, waar herinneringen klinken.

0: Ja, de Nets en Tutti Ragazzi en de Stones waren ook nog op de radio met Honky Tonk Women. Je luistert naar het Muziekmuseum, tot 12 uur nog. Straks ook de middagmatinee, vandaag niet met Jeanette, maar met Egbert. En dan vanmiddag ook nog van 2 tot 4 natuurlijk de top dinsdagmiddag met Gerrit J. Top. Tijd voor het weerbericht. De zon komt steeds vaker tevoorschijn. Nou, hij is een half uurtje geleden ook even tevoorschijn gekomen. Maar zo snel als hij tevoorschijn kwam, zo snel was hij ook alweer weg. Want vandaag is er namelijk een mix van zon en stapelwolken. In het binnenland komen buien voor, maar in de loop van de middag wordt het overal droog en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. In het westen wordt het zo goed als zonnig. De westenwind die waait aan zee stevig door met een windkracht 4 tot 5 en het wordt maximaal 22 graden. Morgen woensdag is er een mix van zon en bewolking met een lokale bui. Het wordt een graadje warmer dan vandaag. Overmorgen donderdag, maar ook vrijdag stijgt de kans op regen, maar is het wel warmer. Vrijdag is het in het zuidoosten ruim 25 graden en blijft het mogelijk droog. Ja, eerder vanochtend vertelde ik al, ik kreeg een bericht met een tip. Zorg ervoor dat de eerbels op dit terut hebben, want er komt heel veel nattigheid aan. En dat heeft te maken met het volgende. In oktober en november gaat het waarschijnlijk er zeer veel regen vallen als gevolg van uitzonderlijk warm zeewater. En dat effect zien we trouwens nu al. Want er is in 2 weken tijd ineens 100 mm water gevallen. En voordat dat natte weer losbarst, eerst nog mooi weer. Want vanaf zondag of maandag zon en zo'n 25 graden.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

De Nolans, een stelletje gezellige dames. Ik meen dat ze met z'n vieren waren in de tijd. De Nolans en Attention to Me. Ja, zo af en toe dan hebben we het wel eens over mooie muziek. En ik weet het, de muzieksmaak is voor iedereen verschillend. En als je dan toevallig ook houdt van de groep Poison, ja, dan heb je geluk. Want die hebben we hier op de radio. Lou FM, het muziekmuseum nog tot 12 uur. En ik zou zeggen, luister goed. Nou, zoals ik al zei, een plaatje van Poison, Every Rose Has Its Thorn.

Poison and every rose has its thorn. Het is inmiddels 11:45. Je luistert naar Lou FM en eerder vanochtend, we hebben hem zelfs achter de microfoon gehad. Ernst Havenkamp, hij kwam zijn prijs ophalen uit de zeezender quiz gisteren bij Egbert in de show. En ja, er is ook een foto gemaakt van Ernst en daar kwam een reactie op. Oh, heb ik ook eindelijk een beeld bij de man? Nou, dan kan ik je er ook nog bij vertellen. Diegene die dat appje stuurde. Nu heb ik een beeld bij de man. De man in kwestie is 71. Dus dan is dat ook weer helemaal bijgepraat. Dan weet je dat ook weer. Hey, boodschappen nauwelijks duurder, maar zo voelt het niet. Want we zijn alsmaar meer geld kwijt aan dagelijkse boodschappen. Dat denken we, maar de kille cijfers laten zien dat supermarktprijzen het afgelopen jaar nauwelijks zijn gestegen. Nou, er is een top 10 hier in de krant van vandaag met artikelen die het meest gedaald zijn in de prijs en een top 10 van meest gestegen artikelen. Nou, laten we eerst maar even de meest gedaalde erbij pakken. Ik zal niet de hele top 10 opnoemen, maar de top 3. Wat is er gedaald in prijs? Nou, op nummer 3 afwasmiddel. Op nummer 2 verse uien. En het meest gedaald in prijs, hou je vast, schoonmaakdoeken, maar dan wel de vochtige schoonmaakdoeken. Dan meest gestegen in prijs, de top 3, gehakt op nummer 3, rundvlees op nummer 2 en koffie op nummer 1. Dus het meest gestegen in prijs. Nou, dat boodschappen nauwelijks duurder zijn, ja, dat spreekt eigenlijk een klein beetje het volgende bericht tegen. Alleen kan ik me voorstellen dat ze dat niet bij de boodschappen rekenen. Want dan hebben we het over benzineprijzen. En benzineprijzen naderen het recordniveau van eerder dit jaar. Want de adviesprijs voor benzine, is weer richting een recordniveau. Door de gestegen olieprijzen en door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. Volgens het consumentenvoordeelplatform United Consumers is de adviesprijs voor een liter euro 95 nu 2,64 euro tegen 2,59 euro gisteren op maandag. En het record van 6 mei staat op 2,64 euro. Nou, we houden van records, dus we gaan weer richting een nieuw record waarschijnlijk. Op 1 januari van dit jaar was de adviesprijs voor euro 95 nog 2,65 euro.

Nog even voordat het record is bereikt, maar we schieten er natuurlijk allemaal niks, niet zo erg veel mee op, behalve minder in de portemonnee. Nou, hoe komt dat allemaal? Door de Iran-oorlog en de blokkade van de straat van Hormuz voor de scheepvaart zijn de olieprijzen flink gestegen. Afgelopen weekend laaide het geweld weer op met Amerikaanse aanvallen op Iran en Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Die adviesprijzen die worden doorgaans alleen gevraagd bij pompstations langs snelwegen en elders liggen de brandstofprijzen vaak een stuk lager.

Barry Manilow in de Copacabana. We kijken nog even naar de website loumedia.nl en we zien daar een artikel staan over de gezond en welfare en Move It. Betreft een inspirerende dag voor jong en oud. Woensdag 23 september.

0: september, dan staat het MFC het Huiken volledig in het teken van gezondheid, ontmoeting en beweging. Tijdens de zogenaamde Gezond en Welfare en Move It kunnen inwoners op een laagdrempelige manier kennis maken met activiteiten, verenigingen en organisaties die bijdragen aan een gezond, actief en vitaal leven. Ik zou bijna zeggen, wie wil dat nou niet? De ochtend is speciaal bedoeld voor inwoners van 55 jaar en ouder. En als je 54 bent, word je niet teruggestuurd. Bezoekers kunnen deelnemen aan verschillende workshops, inspirerende presentaties bijwonen en een kijkje nemen op de informatiemarkt. Thema's als gezondheid, bewegen, welzijn, kunst, zingeving en ontmoeting staan hierbij centraal. Ook Move It maakt onderdeel uit van het ochtendprogramma. Tijdens verschillende workshoprondes kunnen deelnemers kennis maken met het beweegaanbod binnen de gemeente Elburg. Zo zijn er onder meer activiteiten op het gebied van tennis, tafeltennis, schaken, tai chi en fitness. Daarnaast kunnen bezoekers gratis hun valrisico laten meten met behulp van de zogenaamde Smart Floor. De ochtend wordt gezamenlijk en gezellig afgesloten met een, gratis lunch. Wat is er dan voor de kinderen? Nou, Move It. 'S middags staat het MFC het Huiken in het teken van kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Tijdens Move It krijgen ze kans om op een leuke en speelse manier kennis te maken met verschillende sporten en activiteiten. In groepjes gaan de kinderen aan de slag en kunnen ze ontdekken welke sport het beste bij hen past. Het aanbod is veelzijdig, van volleybal, tennis en basketbal tot dansen, schaken en taekwondo. Zo is er voor ieder kind iets te ontdekken en te beleven. Meer informatie over deze ongetwijfeld sportieve dag, gezond en welfare en Move It. Gezond en welfare voor de 55-plussers en Move It voor de kinderen. Meer informatie is te vinden op elburgactief.nl. Meer op elburgactief.nl.
1: Loe FM, dat is lokale radio die leeft. Eentje die de beste muziek draait en je op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws.

Cliff Richards en The Shadows and in the Country brengt ons bij het eind van deze aflevering van het Muziekmuseum. Het programma gaat er even van tussen, maar het is er weer morgenochtend, woensdagochtend tussen 9 en 12. Zo dadelijk de middagmatinee. Vandaag met EB Egbert achter de microfoon en vanmiddag ook nog GJ Top van 2 tot 4 met de topshow hier op Lou FM. Hey, hele fijne dag met Lou FM en wat mij betreft graag tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort staat bij Nijkerk 5 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Ja, dat was Chris Andrews van uit 1969. Een mooie hit, de Pretty Belinda. Nou, de Belinda, dat was vroeger ook een sigarettenmerk. En daar was de mop altijd, er gaan dus 25 in. En dat ging dan in het pakje natuurlijk, de sigaretten. Maar in ieder geval, dat was Belinda. Goed, welkom in het programma Middag Matinee, vandaag met EB. Het is geen maandag, maar het is dinsdag 1 september alweer. En ja, wat gaat de tijd toch hard. In ieder geval, we zijn in september aangeland. En Bart zei het al, het is officieel de herfst. En voor onze andere geleerden begint het op een andere manier de herfst. Maar in ieder geval, het blad valt alweer van de boom. Het is inmiddels ook september. En dan krijgen we natuurlijk nog de bottenweekend. En als dat geweest is, dan is voor iedereen gevoelsmatig de zomer voorbij. Goed, zoals gezegd, het is dinsdag en dat betekent dat we ook net een mooi programma hebben gehad hier natuurlijk met het Muziekmuseum van Bart van Dijk. Bart, bedankt daarvoor natuurlijk, was weer fantastisch. Hij had ook visite, daar gaan we het zo nog even over hebben, over die special guest hier in de studio. En natuurlijk Dries ook bedankt voor de ochtenddienst van vanmorgen, oftewel de ochtendspits van 7 tot 9. Het is allemaal, begint weer gewoontjes te worden wat betreft de programmering. De meeste vakantiegangers zijn weer terug en dat is hier natuurlijk ook het geval voor degene die tenminste vakantie heb gehad of weg geweest is. Dat betekent ook dat we aankomende woensdag, en dat is dus morgen, weer beginnen met het programma Met Mekaar op Pad. En wat dat allemaal gaat inhouden, ja, dat zien we wel, dat horen we wel, maar in ieder geval, dat is ook weer begonnen. En zo gaan we langzaamaan weer naar de normale programmering bij Lou FM. In ieder geval weer een gezellige tijd, gezellige sfeer, de mooie momenten komen er aan natuurlijk, en de mooie programma's, en zeker de mooie muziek.

Ja, Runaway Boys, er waren de Stray Cats en dat nummer was van 1980, dus een iets ander genre, of eigenlijk een andere periode moet ik zeggen. Gisteren was een mooie uitzendingdag. 'S Morgens al begonnen tussen 8 en 12 uur in de gezamenlijke uitzending van lokale omroep Elburg en natuurlijk de Loco met... De Bijen Willems, die hadden dus een programma dat ging over de zeezenderdag, oftewel de geschiedenisdag 31 augustus, dat de zeezenders moesten stoppen in verband met de nieuwe piratenwet die door de regering is doorgezet. En dat betekent dat de schepen niet meer konden en mochten uitzenden. 31 augustus 1974. Nou, was een mooie uitzending met natuurlijk heel veel mooie muziek, ontzettende mooie muziek allemaal natuurlijk. Dat is ook in de jaren 60 en 70, dat blijft mooi. Of nu de Beatles is of maakt allemaal niet uit of de Cats, alles komt mooi voorbij. Ze hebben gigantisch veel nummers allemaal opgenomen en dat betekent dat je wel 86 weken kunt uitzenden. En dan is het natuurlijk 4 uur veel te kort. Vandaar dat ik ook even middagmatinee erbij pakte in dezelfde sfeer van de zeezenderdag en dat is gisteren gebeurd. En er waren wat prijsvragen bij onze collega's natuurlijk, maar wij hebben zelf ook een prijsvraag ontwikkeld gisteren. En dat was, wat was de eerste nummer 1 top 40 internationaal dus? De eerste nummer 1 top 40 van de eerste top 40 van Veronica. Nou, en dat was een prijsvraag. En die is door heel veel mensen gelukkig ook beantwoord via de mail. Want dat kwam allemaal bij Jeanette terecht. Bij de redactie apenstaartje.loemee.nl moet ik zeggen. En de antwoord was daarvan. Wat is dus de eerste nummer 1 top 40 nummer 1 hit van de eerste uitzending? Nou, en dat was de Beatles met I Feel Fine. En dat nummer, dat is door meerdere mensen goed geraden. Alleen, ja, degene die het eerste was, die heeft dus de prijs gewonnen. En wat was de prijs? Een mooie appeltaart met daarnaast een mooie mok, een koffiemok moet ik zeggen, van de lokale omroep Loemedia. En een mooi boek, 40 jaar geschiedenis Loemedia. En dat is allemaal gewonnen door niemand anders dan Ens Havenkamp. En Ens, daar gaan we straks even een plaatje draaien namens de felicitatiedienst. Maar we gaan eerst even luisteren naar het nummer waar het om ging. De nummer 1, de eerste nummer 1 hit in de top 40. Dat zijn de Beatles. I Feel Fine.

Ja, dat was dus de prijsvraag winnaar, oftewel de nummer 1 hit, de eerste nummer 1 van de top 40. Eerste top 40 van de Veronica top 40. En dat de nummer was van de Beatles, I Feel Fine. En het was een hit van uit 1964. Nu weet ik niet of dit de eerste hit van de Beatles zelf ook was. Maar goed, dan krijgen we zo wel weer binnen van Willem Vlieger. Want die is helemaal up-to-date natuurlijk met deze muziek. En de hele dag online met de oordopjes in. Lekker aan het werk. Dus Willem, ik zie de antwoorden wel weer voorbij komen. Of dit de eerste hit van de Beatles zelf was, dat horen we vanzelf wel. Goed, zoals gezegd was een prijsvraag. En degene die dat won, dat was Ens Havenkamp. Geen onbekende hier bij de lokale omroep. Niet wat we hem ooit hier gezien hebben. Tenminste, ik wel, maar Jeanette niet. En er zijn wel meer mensen die denken, ja, ik heb geen beeld van die man. Nou, we hebben net een fotootje gemaakt, heel mooi, om even de prijs te overhandigen. Dus de taart en de mooie mok en zeker het boek. 40 jaar jubileumboek van de Lou Media. En Ensen was dus even op visite bij Bart. Even een bakje doen. En wij hebben hem even alle prijzen overhandigd. Een foto van gemaakt en even doorgestuurd in onze app. En waarschijnlijk komt dat ook straks nog even op Facebook. Of op onze site. Of de kale krant. Maar in ieder geval er waren toch wel mensen die altijd de naam Ens Havenkamp hebben gehoord, maar nog niet hebben live meegemaakt. Nou, dat hebben ze dus ook niet. Maar via de foto konden ze eindelijk zien wie is nou die Ens Havenkamp. Want hij is wel een vaste luisteraar, altijd afgestemd op de Loe. Hij woont in Nunspeet en dat is natuurlijk hartstikke mooi voor ons. In ieder geval, Ens, gefeliciteerd namens de Loe. En het volgende plaatje speciaal voor jou. Want ik heb gevraagd wat jouw favoriet was. En dat was deze. En dat is The Cats met nummer Scarlet Ribbons.

Het is een prachtig nummer van The Cats. En ik moet zeggen, ik ken eigenlijk alle nummers wel van The Cats. Tenminste, wat melodie als ik het gehoor even aanzet. En we hebben een nummer van The Cats. Denk ik, oh, dat is hem, ja. En soms heb je dat wel eens met van die nummers. Dat je titels hoort. Denk, nou, ik zou niet weten waar ze het over hebben. En dat was ook een beetje, moet ik zeggen, met deze mooie single van The Cats. The Scarlet Ribbons. En ja, toen Ernst zei van, nou, dat is mijn favoriet. Dus als felicitatie op de prijswinnaar van gisteren, Ernst Averkamp. Hij zegt, als je dan toch voor mij een plaatje doet, doe die man van de Cats, de Scarlet Ribbons. En ja, ik denk, waar hebt die man het over? Ik heb dan nooit van die titel gehoord. En als je het nummer dan hoort, denk ik, oh ja, dat is hem. Dat snap ik ook wel. Maar goed, dat Bart hier nog even was, want die was er ook snel bekend mee. Zei, ja, die ken ik inderdaad, dat is Scarlet Ribbons. Dus die wist er ook alles van. Zet hem gelijk op en daarom is het ook allemaal gelukt. Dus Ernst, nogmaals gefeliciteerd, bedankt en geniet van je appeltaart. En blijf luisteren naar Lou FM.

Ja, dat was All Around My Dream, Silver Possoli. We gaan eens even verder. We gaan zo meteen even kijken naar het weer. Traditioneel natuurlijk is de middagmatinee, dat is normaal nieuws, weer en muziek. Alleen ja, het nieuws kom ik vaak helemaal niet aan toe, vanwege dat we A, mooie nummers hebben en B, de tijd vliegt veel te hard. Dus ja, er moest gewoon 5 kwartier een uur zitten. Dan is het probleem denk ik ook opgelost. Ja, weet ik ook niet trouwens. Maar goed, het gaat ontzettend snel. Zoals gezegd, het is al 1 september weer. Voordat je het weet, is het weer kerstdagen. Maar goed, het heeft ook bepaalde sfeer natuurlijk. Ik vind de vierjarige tijden fantastisch mooi. Ik hou van het voorjaar. Ik hou van de zomer. Ik hou van de herfst. Ik hou van de winter. Dus ik hou van Holland. Want dat is het weer fantastisch. Ik moet er niet aan denken om het hele jaar dus in 50 graden in de plus te zitten. Dan kunnen ze mij gewoon wegbrengen. Ik heb totaal geen zin. Het hele jaar in het vriespunt heeft ook geen zin. En daarom vind ik het mooi wonen hier in Nederland. We hebben natuurlijk van alles te klagen over links, rechts, roelala. Maar in principe hebben we nog niet zo'n heel slecht land. Als ik kijk wat er allemaal gebeurt aan ongelukken en oorlogen omheen, dan mogen we hier nog niet al te veel klagen. En als je ziek bent, kun je gewoon naar het ziekenhuis. En ja, zo is er van alles in positieve zin te bedenken. Natuurlijk zijn er heel veel dingen dat niet goed gaat. Maar ten opzichte van een ander werelddeel of ander gebied, dan denk je, nou, we mogen niet klagen. Dankbaar wezen dat we hier mogen wonen. En ja, slechter kan het niet wezen als bij de buren. Dus het is altijd positief. Goed, wat ook positief is, dat we dus best wel luisteraars hebben. Dat komen soms niet, dat weten we soms niet, moet ik zeggen, eerlijk zeggen. Wat we wel kunnen zien is, natuurlijk heb je metingen voor. We kunnen zien dat de website, dat er tussen de 6.000, 8.000 en 10.000 mensen, bezoekers per dag komen. Maar we kunnen op de radio natuurlijk niet horen of zien of er moet een onderzoek gedaan worden. En dat gaan we niet meer doen, want als we dus in 2028 gaan fuseren als één verbinding, samen één grote radioomroep, de VRMG, dan gaan we daar al die kosten niet meer voor betalen. Want het kost 4.000-5.000 euro voor een goed onderzoek om te kijken hoeveel mensen als ze luisteren, waarom als ze luisteren, wanneer als ze luisteren en wie er luistert en wat, waar ze naar luisteren en hoe oud als ze zijn. Nou, dat hoeven we allemaal dus niet meer te weten. Wel fijn dat we af en toe wat berichten krijgen, signalen. En dan weten, hé, die kant wordt ook even meegeluisterd. Nou, dat is onder andere in Nunspeet gebeurd. En niet alleen in Zavenkamp, maar Nunspeet zit dus ook onder radio af en toe. Maar ook in de polder. Er zijn zeker wat mensen ook in de polder die afstemmen op de lokale omroep Elburg Loo Media. En dat is onder andere natuurlijk onze vaste luisteraar Cor de Boswachter. Ja, Cor, u kent hem wel. Ik heb al vaak gezegd, Cor de Boswachter zit natuurlijk altijd in het bos. En ja, ook wel weer voor, alleen het regent af en toe, dan moet hij weer naar binnen. En dan zit hij lekker met radiootje aan. Heel goed afgestemd op Lou. Mooi, Cor. Daarom ook speciaal voor jou. Je hebt ook wat favorieten doorgegeven. Dus speciaal voor jou ook een mooi nummer van de Little River Band, Forever Blue.

mooi nummer inderdaad. En dat dit If en het is van Brad. Daarvoor de Little River Band Forever Blue. De beide nummers, zeker waren ook natuurlijk voor alle luisteraar, maar ook voor onze grote vriend Cor de Boswachter. Cor, fijn dat je ervan genoten hebt. Bedankt voor je bericht en ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Goed, het is inmiddels 12:30 geweest. Traditioneel gaat Jeanette de lunch openen. Nou, ik ga helemaal nooit wat openen, want we gaan het gewoon tussendoor een broodje achterover gooien. Want anders komen we nergens aan toe. Dus, maar degene die het op heeft, hoop ik dat de lunch gesmaakt heeft. Degene die moet beginnen, hoop ik dat het gaat smaken, in ieder geval. Het, zoals ze zeggen, het is 12:30. We gaan eens even kijken straks naar het weer natuurlijk. En als er nog wat nieuws te melden is, dan gaan we dat ook proberen erbij te pakken. En dat allemaal in dit uur. Het eerste uur van de middagmatinee vandaag natuurlijk met EB.

was Frank en Mirella, laat de zon in mijn hart. Nou, we gaan eens even kijken hoe het met de zon is vandaag. Want ja, we hebben natuurlijk iets minder weer als wat we gewend waren. Alhoewel dat ook niet al te fijn was natuurlijk, 30 en 36 graden. Temperatuur 22 tot 25 is het denk ik het beste. Alleen het moet natuurlijk niet de hele dag regen. Alhoewel de boeren dat natuurlijk ook graag hebben. Dus we gaan het er even bij pakken. Het is vandaag dinsdag 1 september 2026. Vanmiddag zijn er nog een stapel wolken en er zijn perioden met zon. In het oosten komt er tijdens de eerste deel van de middag nog enkele buien voor. Naarmate de middag vordert, wordt het een, vanuit het westen uit steeds meer op meer plaatsen ronduit zonnig. Het wordt 19 graden direct aan zee tot lokaal 22 graden in het oosten. De wind is matig, waait uit het westen. In het noordelijke kustgebied kan de wind vrij krachtig zijn, windkracht 5. Vanavond is het zonnig en tot de zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken er vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog, halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft er op veel plaatsen droog en in de loop van de nacht stijgt het vanuit het westen kans op een lokaal buitje. Bij zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen de 11 graden in het oosten en 15 tot 16 graden aan zee. Dat is net andersom dus. Morgen dan hebben we vrijwel bewolking. Plaatsen komt er een bui voor. En de buienkans is in het noorden wat groter. In het zuidelijke deel van het land is het op veel plaatsen droog. Matige zuidwestenwind. En is om 9 uur morgen vroeg tussen de 15 en 18 graden. Morgenmiddag wisselend de bewolking, opklaringen en buien elkaar af. Voor de rest van het land geldt vaker droog dan regen. En het wordt 19 tot 20 graden aan de kust en 22 in Limburg. Morgenavond dan hebben we ook wat bewolking en er stijgt de kans op regen. En de temperatuur is 16 tot 19 graden. En morgennacht dan blijft het bewolkt en er kan ook af en toe regen. Dus ja, het is natuurlijk vanaf nu de hele dag zelden. Kan regenen, kan dooien, kan bewolking, kan zonnetje schijnen, alles kan. Maar in ieder geval de temperatuur zal rond de 19 tot 20 graden zijn. En dat is echt wel fijn om te kunnen functioneren.

Ja, ik zal altijd deze jongen zijn. Oftewel, vergeet nooit waar je vandaan komt, Bon. Dat is een nummer van Mart Hoogkamer. En die was speciaal voor mijn vriend die op dit moment in het ziekenhuis ligt in Rotterdam. En Bram die heeft een ongeluk gehad vannacht met de vreesmachine. En dat is op zijn voet gekomen. En dat is niet best. In ieder geval een heel langdurige operatie vannacht gehad. En net contact met hem gehad. En ja, Bram, als je luistert, in ieder geval, dat nummer was voor jou. En hopen dat het heel snel kan herstellen en weer goed komt. En in ieder geval beterschap vanuit hier. Vanuit mezelf natuurlijk, maar ook vanuit de luisteraars van de lokale omroep. Sterkte met alles.

geloof dat we deze al gehad hebben. Er ging iets mis, maar het was even in verband met het bericht dat ik even een beetje van slag af was. Dus sorry daarvoor. Het ging even niet zoals ik wilde. En even de kop ergens anders bij. Dus vandaar dat vanuit het bericht wat ik net binnenkreeg van Bram. Maar in ieder geval, we gaan door met de volgende nummer.

zeker. En Evens in the Year 25. Nou, dat duurt nog even. Het is inmiddels nog een paar minuten voor de klok van 1 uur. En dat betekent dat we ons op gaan maken voor het journaal nieuws. En natuurlijk het reclamegedeelte. En daarna die tijd zijn we terug in het tweede deel van Middagmatinee. Vandaag met EB hier op dinsdag 1 september. Ja, we kregen net nog even een bericht binnen, want we hadden vanmorgen natuurlijk al, vanmorgen zoals de programmering al aangaf, begonnen met de ochtendspits van Dries Smit. Daarna natuurlijk Bart weer met zijn lekkere muziekmuseum en vanmiddag hebben we middag matinee met de EB tot en met 2. Dan was het nog even de vraag of het weer een topdag zou worden, want Gerrit Top, ja, die was op vakantie en niemand wist of die ooit nog weer terugkwam, maar hij stuurde zelf een bericht. Ik ben er weer en als het goed is zit ik hier vanmiddag. Dus voor mensen die willen genieten van een mooie topmiddag, die kunnen de radio weer afstemmen op Lou FM vanmiddag tussen 2 en 4 met Gerrit Top. Dan muziekcarousel, wel mooie muziek tot en met 6 uur. Dan hebben we Ellen versus Rob, oftewel versus Rob Ellen, net andersom. Dat kan ook natuurlijk. Ieder die twee die gaan hier gezellig met z'n tweeën babbeltjes doen tot een uur of 8. En dan gaan we met Stemloos verder van en de Love Songs van Ben Ransdorp. En dan een herhalingje van WWW met daarna weer mooie muziek. Dus blijf luisteren naar Lou FM. En als het geen topdag wordt, is het wel een topnummer dit van de Carpenters.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim 336.000 euro voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een defect spoor rijden er tussen Utrecht en Den Bosch geen treinen. En dit gaat tot ongeveer 4 uur vanmiddag duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Ja, dat is de mooie stem van Dolly Parton, Jolene. Met daarvoor zijn we mee begonnen met ABBA, de Dancing Queen, een hit uit 1976. En dit van Dolly Parton was 1973. Ja, die Dolly Parton was natuurlijk heel veel in de nieuws afgelopen week. Natuurlijk in verband met het overlijden van haar 80-jarige leeftijd. Veel betekent voor de muziekindustrie, maar ook voor de film, maar ook voor de liedjeschrijver. Ik geloof dat ze 3000 nummers heeft geschreven, ook voor andere artiesten. Dus het was niet maar zo iemand. Je kunt het een beetje in de context van Elvis Presley gaan kijken. Ook daar zal wel een bedevaartoord komen, daar in Tennessee, voor deze zangeres. Ja, waarom draaide ik die? Niet alleen omdat ze overleden was, maar ook omdat mijn grote vriend Jan van der Bos hier even een bakje komt doen in de studio. Die was gisteren nog even op de radio hier met het Zeemanskoor wat opgegeven is afgelopen jaar. Vorig jaar moet ik zeggen, net geen 25 jaar jubileum. En ook dat ze de gelden die erover zijn aan de goede doelen gaan besteden. Dus dat is heel mooi. Maar ik kwam even langs fietsen, Jan. En ik zeg, heb je nog een favoriet? Hij zegt, nou, doe die Dolly Parton maar. Die vind ik niet alleen mooi, maar daar heb ik goede herinnering aan. In verband met onze trip naar de IJsselhallen. Toen zij hier was in 2007. En dat klopt, daar moest ik ook altijd om lachen. Ik had het niet zo in de gaten. Maar toen Dolly weer in beeld kwam, denk ik, hé, we zijn volgens mij nog een keer met een limousine vanuit Elburg die kant op gegaan. En dat kwam in verband met Kees de Kleppen. Kees Nagelhout, onze schilder, ja, van nature, was een zoon van de visserman. En het was een nostalgische man. En die wilde altijd nog. Die was verliefd op Dolly Parton, maar dat was volgens hem nooit in zijn in zijn bed terechtgekomen, zei hij. Want zij zit in Amerika, dus hij zou hem nooit kunnen zien, want hij durfde niet te vliegen. Totdat Dolly naar Nederland kwam. En toen was het moment. Dus toen hebben wij als vrienden gezegd, nou, daar moet die Kees naartoe. En inderdaad, we hebben dat geregeld onder valse voorwenselen van dat we dus zogenaamd naar Dolly Parton visite gingen. Nou, daar geloofde hij helemaal niks van. Toch is gebeurd, limousine voor de deur, Keesje erin met nog een paar mensen en een chauffeur met de pet op. Die kwam aanrijden bij de IJsselhallen. Toen dacht iedereen, ook journalisten en fotografen, dat Dolly Parton in die limousine zat. Want die was natuurlijk vanuit een hotel, moest hij daar naar de IJsselhallen afgevoerd worden voor backstage natuurlijk. En, maar goed, dat waren wij dus. En we stonden bij de ingang en toen zegt die man, wat komen jullie doen? Ja, we komen hier iemand afzetten en, een verrassing natuurlijk was dat voor die man die denken, ja, dat is ze. Dus hij zegt, rij maar door, alle deuren gingen open, wij gaan naar de backstage. En het raam ging open bij Kees. En Kees kwam met zijn hoofd eruit en ieder was aan het fotograferen. Ieder schrok zich dood, want ieder had Dolly verwacht, maar dat was dus Kees. Nou, we hebben daar altijd alle mooie faciliteiten meegemaakt, was een mooi moment. Vandaar even dit nummer, Jan. Ik snap het heel goed. Mooie herinneringen. En alweer een tijdje geleden, 2007 is dat alweer. Ja, zo snel gaat de tijd. Hadden we het morgen geloven. Het is al 1 september zelfs weer. Goed, we gaan gauw door met de muziek.

deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

was The Sound of Screaming, Golden Earrings met daarvoor Pussycat, George en André Hazes met De Vlieger uit 1992. Goed, het is inmiddels zowat 1:30 en dat betekent dat we nog een half uurtje te gaan hebben in dit tweede uur van middag matinee met EB vandaag hier op dinsdag 1 september. Ja, u hoort het goed, het is september. We gaan even naar het nieuws. Laatste nieuws wat binnenkomt hier in de redactie is Badari opgepakt in Amsterdam. En dat bevestigt zijn advocaat. De kickbokser Badari is vanmorgen aangehouden op verdenking van bedreiging en belediging. Zijn advocaat bevestigt de aanhouding in shownieuws na eerdere berichtgeving in verschillende media. De 41-jarige Amsterdammer werd rond 9 uur vanmorgen gearresteerd in het Amsterdamse wijk De Buitenvelden. De politie bevestigde een aanhouding en maakte zelf niet bekend dat het om Hadi ging. De aanhouding ging volgens een woordvoerder een incident vooraf. Wat er precies gebeurd is, wil de politie nog niet zeggen. Er wordt onderzoek naar gedaan.

0: of rock and roll.
1: Dit is Elvis, Elvis Presley.
2: Oh, I wish I was

Ja, mooie, prachtige, mooie combi van Elvis Presley natuurlijk met de For Europe van Kerry. Nou, inmiddels is hier Gerrit-Jan Top binnengewandeld. De trap op zie ik, dus zit lekker hier aan een bakje zich voorbereiden voor natuurlijk het middaggedeelte hier bij Lou FM. Tussen 2 en 4, dan is het weer een topdag. Weer terug van vakantie, dus helemaal gemotiveerd en helemaal klaargestoomd voor 2 uur weer genieten geblazen. Goed, even naar het laatste nieuws van ook onze eigen site, de VRMG, de site en Lou Media natuurlijk. Daar is elke dag een update van allerlei soorten informatie uit de regio. En ook onder andere gaat het hier in het volgende artikel over Elburg. Want wie waren de jonge mannen uit Elburg en omgeving die tussen 1945 en 1950 als militair naar het voormalig Nederlands-Indië vertrokken. En waar kwamen ze terecht? Wat maakten ze mee? En wat is er binnen hun familie en hun geschiedenis bewaard gebleven? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb een oom die is daar ook naartoe gegaan. En ik heb nog wel wat andere mensen gekend, moet ik zeggen, heb gekend. Die ook uitgezonden waren als militair dienstplichtig om in Nederlands-Indië. Ja, je kunt zeggen naartoe gaan om de boel daar te regelen. Maar het was meer een oorlog volgens mij. Want er gebeurden heel veel rare dingen. En niemand praat erover. En ook helemaal niet die mensen die daar geweest zijn. Je hoort er nooit wat over. Dat is ook de algemene mening van alle familieleden. Dat ze zeggen, ja, hij praat er nu al, woorden niks. En nou, het kan soms ook niet. Want er zijn heel veel ernstige dingen gebeurd. Ik heb mijn oom wel een keer zover gekregen dat hij wel aan de praat raakte. Ik heb hem eerst een paar glazen cola Bacardi gegeven. En toen stiekem met hem naar buiten sigaretje geroken. Toen begon ik langzaamaan iets te trekken en te informeren over Nederlands-Indië. En hij raakte wat losser en losser. En uiteindelijk kwam ik toch wel kwam hij met verhalen wat nergens op leek. Want hij zegt, we hebben de Duitsers dat die van alles deden. Maar de Nederlanders waren daar ook niet veel beter. Ja, dat heb je in een oorlog. Het gaat hard tegen hard. Goed, de boeken gingen vaak dicht en ze bleven vaak zwijgen en stil. En ja, dat gebeurde natuurlijk in heel veel families. En daarom zijn ze nu op zoek naar wat mensen die daar wat meer willen op weten. En er is iemand persoonlijk die dat heel erg heeft opgepakt, zeg maar. En zelfs ook een jaar voor ontslag genomen om dat project te onderzoeken. En dat is Monique Verstraten. Vierstraten, moet ik zeggen. Een kleindochter van een Elburger Indiëganger. Die heeft een persoonlijk verhaal geschreven. En het initiatief dat bestond uit het onderzoek wat zij gedaan naar het verhaal van haar opa, die als dienstplichtig militair naar Nederlands-Indië ging bij de 7e december divisie. Tijdens haar zoektocht stuitte ze op archieven ook sporen die ook van andere Elburger militairen gingen. En over die manier en over de manier waarop ze het thuisfront met hen verbonden bleef via de Karel Doorman Vereniging. Samen met oudheidkundige vereniging aan het boeken ontstond daar een project Elburger Indiëgangers. Het projectgroep wil onderzoeken welke mannen uit het voormalige gemeente Elburg en Doornspijk tussen 1945 en 50 werden uitgezonden. Waar en binnen welke eenheden ze dienen en welke verhalen er over een uitzending en terugkeer bewaard is gebleven. Ook wordt gekeken naar de Elburgse thuisfront en de rol die onder meer kerkenverenigingen en de toenmalige Karel Doorman vereniging speelden. Het doel is om een groter deel ontbrekend stuk, hoofdstuk in de lokale geschiedenis vastleggen. De projectgroep gaat daarom graag contact met mensen die een opa, vader of oom of een andere familie hebben die in de periode dus vanuit Elburg of omgeving als militair naar Nederlands-Indië werden uitgezonden. Nou, u kunt zich daarvoor aanmelden, niet alleen bij Monique, maar ook bij Willem van Orel. Dat is de man van Arend de Boekop natuurlijk. En die gaan er samen dan weer iets van maken, documenten of documentaire. Dus kent u iemand en heeft u nog wat brieven, foto's, documenten of wat verhalen van de periode, dan willen we heel graag die projectgroep met u in contact komen. Dat kan door middel van de oudheidkundige vereniging natuurlijk aan de Boekop Willem van Orel. Of Monique Verstraten en dat is www.monique, zoals je Monique normaal ook schrijft, NONIQUEVIERSTRAETE. Dus Verstraten is met AETE. Dus dat kunt u ook zien op de website van loumedia.nl en onder het kopje van Elburg. En dat is geschreven, dat artikel, door Willem van Orel, net geplaatst. Dus mocht u daar dus familieleden van hebben die of zelf wat foto's of wat dan ook, u kunt ze me helpen voor het onderzoek en het programma wat daarover gemaakt moet of
graag wil worden. Dus kijk even naar de site en u kunt ze misschien helpen.

Ja, dat was de zingende botbekker met de wind mee. En dan hebben we het over zeilen op een botter en de paling en alles wat erbij hoort. Oftewel nostalgie vanuit de vroegere Zuiderzee. En aankomende week, volgende week dus, donderdag begint het. Dan komen de botterdagen weer aan. En dan komt alles wel weer naar boven van de nostalgie en de historie van Elburg van vroeger met de botters. Dan ligt de hele haven weer vol. Dus ja, aankomende donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Elburg weer 3 dagen in het teken van de 40ste editie op dit moment van de Botterdagen. En ik moet ook bijzetten, Open Monumentendag, hè, niet te vergeten. We hebben het alleen maar over de botten, spaling en haring en muziek. Nee, er is ook Open Monumentendag en dat betekent dat u dus de monumenten ook allemaal kunt bekijken, zoals de toren en het gemeentehuis en alle andere gebouwen, natuurlijk onderaardse gangen, alles te zien op hetzelfde moment in dezelfde tijd, dus die 3 dagen. Historische vestingstad die bruist dan van deze dagen met de botters, muziek, kunst en markten, oude ambachten en tal van activiteiten voor jong en oud. Dus ja, het staat dus 3 dagen in teken van de 40ste editie van de Botter en Monumentendag. De historische vestingstad die bruist deze dagen van al deze activiteiten. Donderdag is traditioneel de indrukwekkende vlootschouw. En er komen zo'n 50 botters die varen de haven binnen. Zorg voor een prachtig schouwspel. Aansluitend volop muziek en gezelligheid in het Blindepeert. Dat was vroeger een overkapping, zeg maar, in een oude loods. Op het industrieterrein tegenwoordig een grote feesttent op dit, aan de haven. Nou, dat kan niet missen. U kunt er niet omheen. Vrijdag gaan de botters weer meedoen aan de bedrijvenwedstrijd. En rond de haven is de gedurende dag verschillende optredens, activiteiten. S'avonds gaat er weer gezelligheid en verder. En dan is het ook in de stad natuurlijk een hoop te doen bij alle horecabedrijven. Zaterdag is het Open Monumentendag natuurlijk. En een belangrijk onderdeel van het programma. En de bezoekers kunnen meevaren op een botter. Kennis maken met de rijke historie van Elburg door de monumenten en museum te bezoeken. Langs de beek is nog een kunstmarkt en verspreid door stad zijn oude ambachten, demonstraties, exposities, muziek, folklore te beleven. Ook voor de kinderen is van alles te doen. En na een dag van vol historie, cultuur, gezelligheid wordt de Botterdagen natuurlijk feestelijk afgesloten met een optreden van de

dat is Nico Haak met de laatste jas. En het is ook het laatste nummer, want we gaan eruit wat betreft het middagmatinee met EB vandaag hier tot en met 2. En dat is op dinsdag 1 september. Niet getreurd, want er zit al iemand hier te popelen om achter de micro te zitten. En dat is niemand minder dan Gerrit Top. Dus die maakt weer een topdag van, zometeen van 2 tot 4. Ik wens je een hele fijne luisterdag nog bij Lou FM. En graag tot de volgende keer en een hele fijne dag. En geniet van alles wat er voorbij komt. Thank you.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Door een kapot spoor rijden tussen Utrecht en Den Bosch geen trein en dat duurt tot ongeveer 4 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Goedemiddag, luisteraars. Het is dinsdag, het is 1 september 2026. Het is 12 minuten over 2. Het wordt vanmiddag enigszins bewolkt. 21 graden, een zwakke zuidenwind en het koelt vannacht af tot een graad of 14. Oftewel, een mooie dag voor een mooie dag. Voor een topdag. Met topbits van toen en van nu en van hier en ginder. En natuurlijk met berichtjes uit de huis en huis, de Stentor en eventuele andere media. We zijn de uitzending begonnen met de bottenschijf. De New Diamonds met het nummer New Diamonds Shining Forever. En daarna, goedemorgen, zonneschijn van de Wannabes. Speciaal voor de mensen die net hun middagdufje uit hadden en een rechterop in je bedplaat nodig hadden. We gaan nu op topsnelheid door met Amanda Lear. Follow

Can't Get You Out of My Head. Al dus Kylie Minogue. Nou, ik had het met dat nummer daarvoor eigenlijk. Dat hebben we allemaal wel eens. Hè. Je een liedje en dat blijft in je kop doorzeuren. Dat blijft maar doorzeuren. Dat liedje daarvoor van Tommy Steiner. Das Leben ist schön. Dat bleef mij maar in mijn kop hangen. Dat bleef mij maar in de kop hangen toen ik van, nou ja, 2 weken geleden in Duitsland op vakantie was. We gaan op topsnelheid door met Avenir van Louane. Ja, is een Frans nummer, Franse naam. En ik weet niet hoe je het uitspreekt. Want ze heeft zich nooit aan mij voorgesteld. Wat natuurlijk ook wel weer een gemiste kans voor haar is. Louane, Avenir.

Hey, jongens, het phony en de hardcore hebben dit nummer voor ons bedacht. En het gaat erover dat jullie altijd denken dat je de artiest nodig hebt. Maar dat het vaak toch precies andersom is. Because when you

Total Touch met Touch Me There. Raak me daar, raak me daaraan. Daarvoor hadden we Agonie Lauro met Rose Van Lien. En die zongen Fragole. En Fragole, dat betekent zoveel als aardbei. Dus een soort van liefde van de man gaat door de maag. Van Ria Valk, zo'n liedje was het. We gaan natuurlijk op topsnelheid door. Heel snel, heel snel met All Right in the Middle in the, of the Night van Long Tall Ernie en de Shakers. Shake it, baby.

0: fire, the ring of fire.
1: Johnny Cash, Ring of Fire. Daarvoor hadden we Louisa, de Franse zangeres. Louisa, geboren uit een Frans en Braziliaans echtpaar. Die zong Demain. En met Bert Kamfert in aantocht is het ondertussen 3 minuten voor 3 geworden. En we hebben hier nog even de Swingin' Safari.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog en er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de 6e dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het komt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Daar, loesteraars, daar zijn we weer met het tweede uur van Toptijd. We zijn te ontvangen op het internet, op de FM-band, op DAB+. En altijd met ADD. Wat anders. We gaan heel snel door met Elton John. Something about the way you look tonight.

de Backstreet Boys, All I Have To Give. En daarvoor hadden we Figgy Leandros met Theo, Wir Fahren Nach Lodz. Ja. Ja, het zal een vakantiefilmpje zijn. Goed zo. Ik heb een nieuwtje. Uit Stentor. De gemeente Elburg waarschuwt verenigingen die worden benaderd voor een vermelding in een zogenaamd gemeentemagazin Elburg. Volgens de gemeente wordt in sommige gevallen de indruk gewekt dat het een magazine is uitgegeven namens de gemeente. En dat is niet het geval. De gemeente Elburg geeft zelf geen gemeentemagazine meer uit. En heeft hiervoor ook geen overeenkomst met een uitgever. Uitgever Axe Media brengt wel op eigen initiatief een gemeentemagazine uit, maar doet dat niet in opdracht van de gemeente. De gemeente roept verenigingen op extra alert te zijn. Vooral wanneer er druk wordt gezet om snel te beslissen of wanneer onduidelijk is namens welke organisatie iemand contact opneemt. Bij twijfel over mogelijke acquisitiefraude kunnen organisaties advies vragen bij de Fraude Helpdesk. Aldus de Stentor. Wat hebben we klaar? La Ballade de Jean Zereux van Gérard Lenormand. De ballade van de vrolijke mensen. Yo.

Tom Jones met Without Love. Daarvoor hadden we Claudia Mori en Adriano Celentano met het nummer Non Succedera Più. Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Elburg 3 dagen lang in het teken van de 40ste editie van de Botterdagen en Open Monumentendag. De historische vestingstad bruist deze dagen van de botters. Muziek, kunst, markten, oude ambachten en tal van activiteiten voor jong en oud. Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat een herhaling van wat boven stond. Ja, grappig. Donderdagavond wordt het evenement traditioneel geopend met de indrukwekkende vlootschouw. Zo'n 50 botters varen de haven van Elburg binnen en zorgen voor een prachtig schouwspel op het water. Aansluitend is er volop muziek en gezelligheid in het Blinde Peert. Daar kan geen blind peert nog kwaad doen, ja? Daar. Op vrijdag gaan de botters het water op voor de Elburger bedrijvenwedstrijd. Rond de haven zijn gedurende de dag verschillende optredens en activiteiten. 's Avonds gaat de gezelligheid verder met een muziekbingo in feesttent Het Blinde Peert. Zaterdag vormt Open Monumentendag een belangrijk onderdeel van het programma. Bezoekers kunnen meevaren op een botter en kennis maken met de rijke historie van Elburg door monumenten en musea te bezoeken. Langs de beek is een sfeervolle kunstmarkt en verspreid door de stad zijn oude ambachten, demonstraties, exposities, muziek en folklore te beleven. Jawel. En ook voor de kinderen is er van alles te doen. Na een dag vol historie, cultuur en gezelligheid worden de botterdagen 's avonds feestelijk afgesloten met een optreden van live band Jackfire in het Blinde Peert. Bekijk het volledige programma en de actuele aanvangstijden op botterdagen.nl. We gaan heel vrolijk verder met Oh Lonesome Me van Alice Cooper. Niet van Alice Cooper, helemaal niet. Van de Walkers.

Father Friend van Alan Clark, een nummer uit 2008. En daarmee is het ondertussen 3 minuten voor 4 geworden. En we zijn dus aan het einde van het programma. En de tijd is weer voorbij gevlogen. Hierna zijn er 2 uurtjes muziekcarousel. Brigitte Hemming is er even niet. Die is nog steeds op zomerreces. Daarna hebben we een paar uurtjes Ellen versus Rob. Om 8 uur is Stemloos met Ben Ransdorp. Om 9 uur Love Songs met diezelfde Ben Ransdorp. En om 10 uur tot 11 uur Robin Egbert met een herhaling van WWWW. Jawel. We luisteren nog even naar James Last, Bow the Garbage Down. En dan gaan we eruit. Tot de volgende week. Maak er een topweek van.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan een paar korte files. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn voor afrit Hoenderloo 5 minuten oponthoud. A28 Amersfoort richting Utrecht voor Utrecht 5 minuten. De N325 Nijmegen richting Arnhem tussen het Gelredome en Presikhaaf 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt, op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat ongeveer 70 kilometer file. De meeste files hebben niet veel meer dan 5 minuten oponthoud. De wat langere files staan op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 10 minuten oponthoud. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten. De N307 Kampen richting Hoorn voor boven Karspel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. En ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Ja, inderdaad. Goedenavond. Ellen versus Rob alleen. Een vervelende mededeling, maar het is sterke dames. Gaat weer goed worden. Ik kreeg vanochtend een mailtje van Ellen dat ze ziek is. En dat ze waarschijnlijk donderdag bij is. Maar dat ze nu echt met een verkouden gebeuren alles in. Misschien wel in bed ligt. Maar ze luistert ongetwijfeld deze komende 2 uurtjes. Dus zeg Ellen de allerbeste wensen. En zorgen wij dat je er donderdag weer bij bent. Dus even kijken. Wat gaan wij doen? Nou ja, goed. Dan zit ik in mijn eentje. Dus ik ga wat nieuws pakken. Al dat soort dingen meer. Maar tweede helft ga ik in ieder geval. Tweede helft van 7 tot 8 gaan we... Ja, ik maakte gebruik weer van om toch de musicals en alles te gaan gebruiken. Maar nu gaan we gewoon gezellig muziek draaien. En wat nieuwswaardigheidjes. Habi Wibi van New Media.

Ja, dat was Davine Michel met Pinky Swear. Eens even kijken. Ja, het is alweer een donkere dag vandaag. Is iemand doodgeschoten in Gelderse Overasselt. Er zijn inmiddels 34 mensen aangehouden. Die komen uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Er gaat een gerucht dat ze te maken hebben met Bolle Jos. Ik weet niet of dat waar is. Maar in ieder geval het ergste is ook nog eens dat twee agenten niet doodgeschoten zijn. Gelukkig niet levensgevaarlijk zijn. Maar wel een beveiliger die met zijn autootje voor het huis stond, wat ons eerder beschoten is. En eigenlijk in koele bloed doodgeschoten. De dodelijk slachtoffer is een 51-jarige man uit Wijchen. Die stond te bewaken. Dus ja, het is triest voor woorden eigenlijk. Maar goed, men zegt het geen Nederland, niet geen Nederlandse zaken. Maar ja, voorlopig zijn er weer een heleboel mensen dood. En er zijn er 34 hier ervan aangehouden. En ik hoorde om een uur of vijf dat in de bewoners van het Gelderse Overasselt nog steeds gevraagd werd om gewoon binnen te blijven, dat het nog niet helemaal rond was. Nou, we gaan het meemaken. Ik vind het te triest voor woorden eigenlijk. Dus even kijken, we gaan luisteren naar Reborn van Putri Ariani.

Ja, dat was Roxy Dekker. We gaan ze dekken luisteren naar Anouk en Jora. Maar even wat anders. Ik las net een stukje, maar wist ik eigenlijk al. Heb je als ondernemer een dieselbestelbus van een jaar of 10 oud? Dan is 1 januari 2027 een behoorlijke vervelende datum. Want dan mag er 240.000 dieselbestelauto's die geen toegang meer krijgen tot de zero-emissiezone in 20 Nederlandse gemeentes. Dan kom je in Amsterdam, Zwolle, et cetera, mag je niet meer binnen. Of ik krijg een hele grote bekeuring. Het gaat inderdaad om bestelauto's met een emissieklasse 5. Nou goed, ik heb zelf 2 bussen rijden als decoretten zijnde. Dat waren de duurste of de beste diesels met een emissieklasse die hoog ligt. Dus je kan in al die steden nog kunnen rondrijden. Maar het gaat wel steeds meer gebeuren. En ik zat toevallig in het weekend zat ik met iemand te praten. Die inderdaad altijd in de auto's heeft gezeten. En nog steeds zit. En die zegt op zijn beurt, ja, gewoon nog 10 jaar. Dan heb je straks geen benzineauto's meer. Geen dieselauto's meer. Want die raken allemaal op en we gaan allemaal naar elektra toe. Nou, ik weet niet of dat helemaal gaat gebeuren, maar ik kan me wel voorstellen dat die dieselauto's verdwijnen. Die gaan allemaal naar Afrika en alles toe. En ja, we gaan het meemaken. Dus even kijken, wat gaan we nog meer luisteren? We gaan, wat had ik gezegd? Oh, stoute schoenen.

Ja, ze zijn weer compleet tijdens Prinsjesdag op 15 september. Dan is koning Willem-Alexander en koningin Maxima vergezeld met hun drie dochters. En ik vind dat een goede zaak. Het is schemelijk. Ze krijgen, ze staan aan de macht, maar in ieder geval aan het hoofd van de Nederlandse Nederland eigenlijk. En ik vind dat de dochters er ook altijd bij moeten wezen. In dit geval zijn ze alle drie aanwezig tijdens de troonrede. Dus ik ben benieuwd naar het hele verhaal. Zullen we eens kijken, wat gaan we nu meer? Dat is wel een leuke family tradition. Van Takarine.

0: van jou.
1: Hartebreker van Emma Heesters. Eens even kijken. Ja, gaan we nog even over de benzineprijs, de brandstofprijs praten. Ik weet het, ik zie hier een overzichtje. Januari lag de brand, de diesel, nee, de Europa euro 95. Want die meeste tanken lag op 2,10 euro, 2,20 euro. En nu zitten we, de aanvang was eind februari. De aanvang van de oorlog met Iran was eind februari. En nu zaten wij vandaag op 2,668 euro. Dus een kleine 2,70 euro bij de grote benzinestations. Gelukkig zetten we hier in de stad best wat kleiner een benzinestation, waardoor toch een procent of 20 korter is. Ik heb de laatste keer van de week heb ik 2,35 euro moeten betalen voor een euro 95. Het is eigenlijk krankzinnig voor woorden. Wanneer gaan ze nou uiteindelijk de stuk kanaal graven, zodat ze niet meer door de straat van Hormuz moeten? Want ook dat hele verhaal word ik knettergek van. De ene keer zegt Bush, Trump van ja, het is vrij. De andere keer is het niet vrij. Nu schiet hij weer op Iran, et cetera, et cetera. Er liggen weer een paar honderd schepen, liggen er gewoon weer te wachten. Ik denk dat we eerst een keer moeten gaan denken aan dat Trump gewoon het impeachment gaat krijgen, dat hij inderdaad verdwijnen moet uit het hele gebeuren. Maar goed, het zij zo. Ik heb nog een heel ander probleem hier. We zitten hier met een hele mooie computer. Ik heb allerlei leuke muziek, et cetera. Alleen er is vandaag weer iemand op de computer geweest die dingen helemaal op zijn kop gezet. Dus ik kan de muziek niet meer vinden. Ik kan eigenlijk niks meer vinden. Dus ik moet het vanaf Spotify draaien. Maar dat is op zich geen probleem. Ik hoop niet dat je het erg vindt. Want ik kan dan inderdaad op de moderne goede muziek komen.

Ja, grootheid Bluff met een komende grootrein Hannemee met Ik ben niet meer bang. Dat niet zozeer met Hannemee te maken. Die heb ik ook een keer meegaan naar. De beste zangers zijn afgelopen zondag of zaterdag weer begonnen. En ik voor één heel liedje sprong er echt uit. En dat was een liedje van Clouseau. Die werd gezongen door Zoe Levi. Ik weet nog steeds niet hoe dat heet. Maar goed, we gaan eens even luisteren naar haar. Zoe.

Ja, in ieder geval een heel mooie stem, Zoe. Ze is nog niet een bekende zangeres, maar dat gaat vanzelf wel komen in het hele verhaal. Ja, wat is eigenlijk het opzet van de beste zangers? In dit geval 2026, maar dat draait al een jaartje of 10 rond. Op dit moment treden doen daaraan mee Yves Berendsen, Clouseau, Janko McCroy, Bizo, Desiree, Fee Klaassen en Zoe Livé. Het is een goede gewoonte dat inderdaad, het is de afgelopen zaterdag was het inderdaad op de televisie. Rond een uur of half 10 geloof ik, maar dan moet je even kijken. En in dit geval was de eerste instantie was Clouseau aan bod. En dan moeten alle zangers moeten een liedje zingen, min of meer van Clouseau. En dat was best wel leuk. Ze mogen het wel wat verdraaien en alles, maar het moet wel in de trend van een Clouseau wezen. Ik heb er nog eentje. Blijf bij mij. Fee Klaassen.

Ja, dat weet Bichou. Dit was even de beste zangers van afgelopen zaterdag. Volgende week gaan we weer terugkomen. Ik heb een ander berichtje. En dat vind ik, dat wordt er wel triest van. Kickboxer Badi Hari opgepakt. Als verdenking voor bedreiging en belediging. Nou ja, hij heeft al een aantal keren heeft die mensen bedreigd, et cetera, et cetera. Dan ben je zo'n topsporter en dan ga je toch ja, dat soort dingen. En nu heeft hij weer een 41-jarige man is ja, bedreigd en beledigd, et cetera, et cetera. En hij zit inderdaad op dit nu weer eventjes vast. Maar goed, komt vanzelf weer goed. Maar het is wel heel jammer. In 2015 heeft hij dan zelfs straf van 14 maanden voor verschillende behandelingen gehad. 2023 voor de laatste actie als kickbokser bij Glory. En hij verloor met een technische knock-out. Oeke, jongen. Maar goed, het zakt gewoon weg, dit soort mensen. Het is heel jammer. Dus het was een topper wat dat betreft. En ja, dan gaat hij toch uiteindelijk geen rare dingen doen. Maar goed, het zij zo. Ik ga eens even kijken. We gaan naar Safe and Sound van S10.

Ja, dat was S10 en Oscar en de Wolf. Eens even kijken, we gaan naar... Ook een hele tijd geleden dat ik het niet gedraaid heb. Hij is van mij, van Maan.

Nou, voor degene die goed geluisterd hadden, was dit inderdaad nog steeds S-team. Maar we gaan nu nog even een minuutje met Maan aan de slag. Hij is van mij.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 7 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
2: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
3: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
2: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
1: Er vielen doden en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
4: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
1: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Ja, we gaan weer door met Ellen versus Rob. Alleen zonder Ellen, want die is ziek. Maar goed, die zit heerlijk te luisteren. Uiteraard in haar bed. Dus die is razend donderdag hopelijk weer. In ieder geval Ellen nogmaals de beste wensen. En ik hoop dat je beter gaat worden. Ik ga het toch even beginnen met Maan. Want die heb ik net moeten afbreken. En dat is toch ook wel triest. Dus hij is van mij.

Ja, dat was Maan. We gaan het tweede uurtje Ellen versus Rob. Alleen zonder Ellen. We gaan uiteindelijk, heb ik al aangegeven, we gaan beginnen met de aftrap van het musical seizoen 2026-2027. Maar ik toch iets wat anders nog eventjes. En ik wil niet negatief zijn, maar in dit geval word ik wel heel erg negatief. Richard H. Wurgte, zijn vrouw en dochtertje in 2005... dochtertjes van 3 en 4 jaar, 3 en 5 jaar. En omdat hij een dame in Polen heeft gevonden. En zijn huwelijk zat in de weg. Dus hij heeft uiteindelijk gewoon zijn dochtertje van 5 en 3 heeft hij gewurgd. En zijn vrouw ook, Claudia, ook geworden gewurgd. Dat is in 2005 is dat gebeurd. Na heel veel toestanden. Hij heeft zelfs lopen meezoeken naar zijn dochtertje en al dat soort dingen. En toen bleek uiteindelijk dat hij het gedaan heeft. 2005 heeft hij 20 jaar cel gekregen en TBS. Nu ben ik 2005, 2015, 2025. Toen is hij uiteindelijk uit de gevangenis gekomen. Of iets waarschijnlijk eerder. En toen heeft hij TBS gekregen. En nu na 4 jaar dreigt hij vrij te komen. Omdat alles hersteld was. Hij, het recidive is heel erg laag. Dus kan eigenlijk niet meer gebeuren. Denk van ja, goh. Dan vermoord je je vrouw. Dan vermoord je je eigen kindertjes. En na 20, 25 jaar mag je gewoon. Hij heeft inmiddels ook een baan. Hij is op verlofvrij en alles. Denk, nou, ik kan er helemaal niks meer voor. Ik begrijp het. Er is een rechtszaak, rechtsstaat, et cetera, et cetera. Maar ja, iemand die zijn vrouw en kinderen gewoon vermoordt. En men zegt ook inderdaad dat hij geestelijk een beetje ziek is, maar dat is inmiddels hersteld. En dan komt hij nu gewoon vrij. En hij, ik kan morgen of overmorgen naast jou wonen. Nou, ik kan er niet bij. Wat mij betreft ben ik waarschijnlijk te oud om dit te begrijpen. Maar ja, mensen die dit doen, die moeten volgens mij gewoon een heel leven lang moeten ze vastkomen. Maar goed, het zij zo. Andere mensen zullen er alle andere ideeën hebben. Afgelopen zaterdag volgens mij, of afgelopen zondag was volgens mij. De Music Award, de kick-off 2026 in Eindhoven. En daar gaan we gewoon lekker een uurtje over draaien en horen en dat soort dingen. We gaan het eerst beginnen met de opening van de kick-off. Dit is weer de diepste plek. Als een grote splasher. Dat we welkom je tonight. En nu. We invite you to relax. Let us pull up a chair. As we proudly present our show. Laat je horen, Eindhoven! Be

0: Ja, dat was de opening van het Kick-Off Musical 2026-2027. We gaan gelijk even door, want een van de eerste beste, in mijn ogen, musicals die er nu gaat komen, is de Cats. En dat is niet de club van de groep Cats, maar de Cats helemaal over uit Amerika.
1: Donder op met je brokjes, daarvoor blijf ik niet thuis.

0: Dat hoor je me toch niet over. Daar hoor je me toch niet over.
1: De musical Cats met Joran de Bond en Tessa Sinifa uit de Cats. En Joran vertolkt Rambam Tijger. Eens kijken, wat hadden we nog meer voor musicals? De Kleine Prins. Ja, ik had er nooit van gehoord. We gaan toch even een klein stukje van horen. Mijn partner, die snapt het helemaal. Die heeft boek gelezen, et cetera, et cetera. Nou, ik wist echt niet wat het was, maar we gaan luisteren.

0: Nou, De Kleine Prins. Nooit van gehoord, maar dat zal wel aan mij liggen. Maar dat is... mijn partner heeft hele boeken gelezen. Had ook examen gebeuren en al soort dingen meer. Dus leuk. Eens even kijken. Wie treedt daar? Onder andere René Verkoten en Juliette van Tongeren. Dus dat zijn niet de eerste, de beste, zeg. Hey, waar gaan we? Ja, de Titanic gaan we dan uiteraard door. En dat is Celine de Jong.
1: It's been 84 years. En nog steeds ruik ik de verse werfgeur. Het porseleinen servies was nog nooit gebruikt. Het beddengoed nog onbesloten.

0: Celine Dion, Taking Chances. Ik weet niet of ik er inmiddels naartoe ga, maar goed, we gaan het afwachten. Het is een beetje, komt allemaal rommelig over op dit moment. Dus even kijken, de musical 40-45, daar ben ik al afgelopen jaar of dit jaar, eind verleden jaar ben ik daar geweest. Die blijft ook een tijdje doordraaien. Eens even kijken, die was ook inderdaad bij de kick-off, dus een beetje vreemd, want hij draait een half jaar. Maar goed, het gaat over het verhaal van broer Dick en Louis, die in tijden van de Tweede Wereldoorlog lijnrechten over elkaar komen te staan. We gaan even luisteren.
1: Neerschieten. Kom op. Doe maar. Doe maar. We zijn alleen dus man, wat zou je nog beletten? Het is jouw keuze en ik zal me niet verzetten. Doe wat je moet, ben je te laf. Haal die trekker over, schiet en maak me af. Doe maar. Jij met dat hakenkruis, daar zal ik nooit aan wennen. Als dit jouw leven is, wil ik je niet meer kennen. Het is niet zo moeilijk, man. Kom op. Kost je maar één kogel. Knallen door mijn kop, doe maar. Leeft de broer waar ik naar opkeek nog daar binnen? Doof en blind ben jij, volledig buiten zinnen. Lafaard, schiet aan jou.

0: later en daar mag je mij voor haten.
1: Kijk liever om naar wie je achter hebt gelaten. Gebruik in godsnaam je verstand.
0: Ooit zie je de waarheid, ooit snap je mijn kant. Maar ik weet dat bij wat ik doe geen plek meer voor de rouw is. Ooit zul je zien dat wat ik doe juist ook voor jou is. Dan zie je dat dit zo moet gaan. Haat me tot die tijd maar, scheld en val mij aan. Doe maar.
2: Leef de broer waar ik naar opkeek nog daar binnen.
3: Onze kans zal overwinnen.
2: Doof en blind ben jij volledig buiten zinnen.
3: Zal hier beginnen.
2: Nu is wat ooit was voorbij.

0: Ja, en uiteindelijk schiet hij toch niet dood in het hele verhaal. Maar goed, ik moet wel zeggen, die speelt... ik zou er zeker gaan, die speelt in Barneveld. En het is gewoon een hele mooie musical. Een hoop meubels horen mij. Tribunes draaien alle kanten erop. Het is echt een, zeker om te doen voor Barneveld. Hier vandaan Barneveld was een uurtje rijden. Dus dat valt op zich natuurlijk wel mee. We gaan de volgende. Dat is Hugo de Groot, de musical. Gezongen door William Spy.
1: Als kind hoorde ik verhalen. Verhalen van de zee. Over mannen die gaan varen. En die dan vrij zijn, zo cliché. Het water heeft mij nooit zo getrokken in die zee. Omdat schepen mij niet brengen. Wat ik het liefst bemin.

Het liedje is mijn woorden als de zee. En het was in Eindhoven, de kick-off in de open lucht. En het lijkt wel of ze het geregeld hadden. Want uiteindelijk was het publiek stond met paraplu's en alles op. Want het water stroomde naar beneden toe met dat liedje van William Spa. Eens even kijken, wat gaan we nog verder doen? We gaan eens even kijken, de 101 Dalmatiërs.

0: Ja, dit wordt een musical die door het land heen gaat draaien. En de ene keer was Kim Lian van der Meij, de andere keer Anouk Mees en dan Christine Carion. Maar alle drie zijn diva's. Dus wat dat betreft vind ik het een mooie. Ik heb zelf een kaartje gekocht. Alleen ik ben achteraf ben ik erachter gekomen dat ik ook een vakantie ben gegaan in mei volgend jaar. Want deze in mei gaat dit, tot begin volgend jaar gaat dit lopen. Maar ja, ik ben al op vakantie. Dus ik moet de kaartjes heb ik gegeven naar, naar mijn kleinkinderen. We eens even kijken. We gaan verder met met andere musical. En die vind ik eigenlijk wel mooi. Ik moet er eerst wat bij Hals bij zeggen. Het was deze wordt de Frans Halsemaker musical. Sorry. Die wordt behoorlijk vertolkt door Soy Krooi. En in eerste instantie vond ik Soy Krooi niet echt geweldig. Maar hij gaat steeds beter worden. Dus luister maar eens eventjes.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee.

0: tijd.
1: Hij heeft er een perfecte stem voor, Soy. Dus wat dat betreft veel geluk met de Frans Hals musical. Frans Halsema musical, sorry. We gaan eens even rustig kijken wat we nog meer hebben. Want ik moet een beetje opschieten, want anders kom ik niet alle musicals heen. Vlieg met me mee. Nou, die ken je ongetwijfeld wel.

0: Vertold door Simon Kleinsma, Brigitte Heitzler en Lisa Schoon. We gaan volgen naar de volgende musical toe. En dat is Next to Normal. Ik heb die, ja, die gaat ook komen. Ik weet niet wat het is. We gaan hem even luisteren.
1: Ja, nou, ik weet dat het moeilijk is.
2: Weet jij dat? Echt? Want

een compleet nieuw studio gebouwd in Delft. En hij duurde wat lang, 2,5 uur met pauze en alles mee. Nee, 3 uur zat met pauze. Is inmiddels iets ingekort. Maar zeker de moeite om eventjes toe te gaan. Dus even kijken, wat hebben wij nog meer voor... Ja, dan gaan we naar Piaf, de musical.

De musical Piaf, Edith Piaf uiteraard. Even kijken wie Suzanne Segers zingt deze. En daar zou ik zeker een keer naartoe gaan. Ik weet niet wie die gaat lopen, maar daar kom ik in volgende uitzending wel naar voren. En dan hebben we de Dolly Dots. Wie kent de Dolly Dots niet?

Nou, ik weet niet wat ik moet vinden, maar de familie Polman die gaat een familieweekend naar de Veluwe toe. En dan moeten eerder zich kastleden zijn Paul de Leeuw, Aniek Boer, Martijn Kadol. Er zit wel best een goed ding. Maar we gaan even door, want dit is toch wel... Ja, deze, daar ga ik trouwens met tweede kerstdag volgens mij naartoe. Evita!

geweldig gezongen. Kaya Akma van The Bodyguards. Dat was ook meteen de afsluiting van het hele gebeuren van de kick-off. Dus wat dat betreft, ik ga ook afsluiten. We gaan direct luisteren naar De Ben is inmiddels binnen, naar Stemloos en naar Love Songs. Dat wordt ook wel een leuke uitzending. En ja, ik ga eruit. Ik denk, ik ga gewoon eens uit met heel iets anders. Met Anne van Herman van Veen. En een prettige avond.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Kill, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
1: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
3: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
1: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor Achtste Groepers Huilen Niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: QFM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, een bijzonder goedenavond. Dit is dat betreft buiten heerlijk weer. Laaghangend zonnetje, zeer acceptabele temperaturen. Ik hoop dat u een beetje in de stemming bent voor Stemloos. Maar we beginnen vanavond heel rustig. Concerto de Aranjuez met Los Mayas.

Jaren geleden was ik in Spanje op vakantie. En toen liep ik daar in een bepaalde plaats. Helaas weet ik dat niet meer. Het is in Zuid-Spanje was het in ieder geval. Een mooi gebouw. En bijzondere dingen die binnenin waren. Maar toen zat er een jonge man voor de deur. En die zat dat nummer te spelen. De Concerto de Aranjuez. Ja, en dit nummer was zelfs uit 1971. Nu een heel andere stap, want we gaan naar Santana. We gaan naar 1969. En dit nummer heb ik nog niet zo heel veel gedraaid, want ik houd het een beetje bij wat ik wel of niet heb uitgezonden. Soul Sacrifice, Santana.

Santana, 1969. Van Santana met die gitaar gaan we naar een mooie fluitist. Tenminste, die man die zat daarin. Later is hij zijn solo carrière begonnen. Over wie hebben we dat nu? Thijs van Leer. En bij Focus, een mooi nummer uit 1970 van Focus, House of the King.

Onze Thijs uit 1970 met de Focus. En dan vraag je misschien wel eens af, hoe kom ik nou aan deze muziek allemaal? Wat heb ik nu heel simpel gedaan? Ik heb een heel archief met de top 40. Maar in dit geval is het de top 40 van de jaren 70. Dus ik ben alle jaren langs gegaan en ik heb gekeken naar, we zitten nu in dit was net 70. We hebben straks iets van 73, 71 en nog een keer 72. En zo gaat het maar door. We hebben een kleine uitzondering, dat is met de special straks. Maar dat komt over een paar nummers. Goed, beginnen met eentje die ook wel bekend is. Maar we gaan naar 1973. Het is Apollo 100 met Besame Mucho.

Toen ik dus was aan het uitzoeken van al die nummers uit 1973, toen kwam ik ineens Electronic System tegen. Ik had ook nog nooit van gehoord. Ja, die is misschien niet zo in de belangstelling geweest. Ook niet zoveel gedraaid op de radio. Coconut heet dat nummer. Maar ook weer een heel leuk nummer. Want ja, als je dat gaat beluisteren, denk je, ja, dat kan best.

Ja, klinkt zo'n coconut. Nou ja, dat is in ieder geval uit 1973. 2 jaar terug. Dat wisselt een beetje, want ik heb het een beetje naar mijn gevoel achter elkaar gezet. We gaan naar het Springwater. I Will Return, 1971.

0: Stemmeloos met de avondspecial.
1: De avondspecial. We hebben het over Mr. Ekkebilk. Een kort verhaaltje over Mr. Ekkebilk. Bernard Stanley Ekkebilk. Die is geboren in 1929 en is overleden in november 2014. Was een Engelse klarinetist in Dixieland Jazz. Kenmerkend voor hem waren een chicje bolhoed gestreept vest en zijn volle vibratorijke lagere gisterklarinetstijl. Ook dat nog. Hij was ook bekend onder zijn artiestennaam Mr. Ekkebilk. Ekkebilk werd pas op internationale ster nadat hij zijn muziekband uitbreidde in 1962. Een eigen nummer uitbracht. Na de geboorte van zijn dochter Jenny schreef hij een nummer voor haar. Dat nummer werd gebruikt voor de Britse televisieserie Stranger on the Shore. Daardoor bleef het nummer 55 weken lang in de Britse hitlijsten. En kwam het ook in de Amerikaanse hitlijsten terecht.

Zijn vertolking van het nummer van Ray Charles, I Can't Stop Loving You. Het volgende nummer is ooit vertolkt door de Hep Stars, Every Brothers, Buffoons en de Blue Diamonds. Nou, wat wil je dan nog meer? Ja, Let It Be Me.

0: Stemloos. Met de trompetplaat. Trompetplaat. Trompetplaat.
1: Nou, het is er niet één, maar het zijn er twee. Want we gaan wel naar het Nederlands grondgebied. We hebben toen de tijd, hadden we de gebroeders Brouwer. En we hadden onze Nederlandse trompetist Marty. Maar twee nummers, die heb ik ook natuurlijk weer uit die top 40 gehaald. Uit 72 en 71. Twee nummers waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord heb. Maar ook weer heel mooi, zou ik bijna zeggen. Rosaline en Alma Mia. Goed, dan gaan we met de gebroeders Brouwer dus beginnen.

We nemen afscheid van onze trompetisten, gebroeders Brouwer en Marty, 1 in 72 en ander in 71. We blijven nog even in de top 40 van 1971. We gaan naar het orkest van Francis Lee en dat is het thema van Love Story.

Nu we toch begonnen zijn aan de orkest, gaan we even nog verder. Want twee nummers van eenzelfde orkest. Martin Willems en his orchestra uit Anna 1971. En de Rumba Tamba, dat is eigenlijk een meerdere bekende. Die komt ook straks aan boord. Maar eerst de andere, iets onderbekende, nou maar zeggen. Dat is hier inderdaad Anna.

We verlaten even 1971, dit noem ik maar een mini-special van Martin Willems en zijn orkestra. Maar het zwingt helemaal lekker. Zelfs mijn collega Theo reageert. Ja, het is allemaal wel leuk dus. Dit is alweer zo lang geleden, 1971. Goed, we stappen naar 1973. Peter Hen, ook weer zo'n aparte plaat. Flip Flap.

9:04, oftewel ook wel op zaterdagavond 11:04. Dan eindigen we eens een beetje met deze uitzending. We gaan naar lichting de Love Songs na de klok van 9, oftewel na de klok van 11:00.

Ik zie u straks graag weer terug naar de klok van 9. Want we hebben weer een paar mooie lofsongs gevonden. Ik noem even een beetje globaal wat er langskomt. Katie Melua, Cliff Richard, Carpenters, Roy Orbison, Barbara Streisand, Johnny Tillotson, Anne Murray, Leonard Cohen, Mary McGregor, Grant and Forsyth, Pat Boone, Vicky Carr, Elvis Presley en Cilla Black. Ik wil niet allemaal zeggen dat ik ze kan draaien qua tijd, maar dit zou er langs kunnen komen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
2: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
1: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste Groepers Huilen Niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseert het verhaal op een oud leerling van hem die overleden is.
3: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
1: Het Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Presentatie Ben Ransdorp.
1: Hartelijk welkom in de tweede uur met de Love Songs. We gaan meteen beginnen naar 1977. We gaan naar de groep Brett met Lost Without Your Love.

Meestal draai ik hele oude nummers die ook wat ook prachtig zijn. Maar we gaan even naar 2005 en ik ben wel een beetje onder de indruk van Katie Melua. En die heeft ze laten nagaan of er 9 miljoen fietsen zijn in, misschien in China, denk ik. Maar er zit ook een liefdesverhaal tussen, dus niet alleen maar het verhaal over die fietsen.

Ja, het is alweer heel lang geleden, 2005, 9 Million Bicycles. Het gebeurt wel eens in je leven dat je vriendin of je vrouw jou ineens verlaat. Maar dat kan bij wijze van spreken binnen 1 minuut gebeuren. En daar heeft Cliff Richard toch wel een verhaal over, want het is 1968.

Wat ik al zei, 1968, we gaan 4 jaartjes verder in 1972. Vorige week draaide ik 2 platen en daar kreeg ik goede reacties op van mijn luisteraar Johan. We hebben weer een andere gevonden en dat heeft ook alweer met een drama te maken. Want ja, ook die liefde gaat uit. Goodbye to love.

0: Goodbye to Love 1972. Ja, je zou toch verliefd zijn? Je krijgt die vlinders in je buik en dan weet je eigenlijk niet hoe je daarmee om moet gaan. Dus je denkt, nou ja, ik ga maar slapen. Maar ook dan is het weer zover. Je droomt erover.
1: A candy colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper. Go to sleep.

0: Dan waren we heel ver terug in de tijd hoor, 1963. Dus de Elfstedentocht met Reinier Paping. Ja, dat noem ik wel eens meer, want het is een beetje een link naar dat jaartal, hè, 1963. Wat je binnen Nederland een beetje meemaakt. Goed, we hebben wel nu weer een duo, want die hebben we elkaar wel gevonden. I Finally Found Someone. En dan is samen met Barbara Streisand en Bryan Adams. Het is allemaal 1996.
1: Love Songs met de duetplaat op Lou FM.

0: Blue FM met de avondspecial. Presentatie Ben Ransdorp.
1: De avondspecial, dan gaan we naar de jaren 60 en zelfs naar de jaren 50. We gaan naar Johnny Tillinson. We gaan 4 nummers van hem draaien. Dus we beginnen met een hele bekende in 1960, Poetry in Motion.

0: Ik heb toch een klein verhaaltje nog over Johnny Tillotson, wat ik bijna vergeten. Hij begon op jonge leeftijd, midden jaren 40, met dat optreden en had ook al jonge leeftijd zijn eerste plaatopname. Hij sloot een platencontract met Cadence Records, het label van de Everly Brothers. Tot 1966 had Tillotson meer dan 25 hits in de Amerikaanse top 100. Aan het einde van de jaren 60 nam zijn succes af en sinds die tijd trad hij regelmatig op in shows in Las Vegas. Tot 2000 toerde hij door het land. Tillotson was ook geliefd in Europa. In Nederland was hij vooral bekend van de Poetry in Motion uit 1961. Een ander nummer van hem was It Keeps Right On Hurting. Nou, dat heeft u net gehoord. Dat door meer dan 100 artiesten werd uitgevoerd, waaronder ook Elvis Presley. Tillotson overleed aan complicaties door de ziekte van Parkinson. Hij overleed in zijn huis in Los Angeles op 1 april 2025 op 86-jarige leeftijd.
1: Lou FM met de mooiste love songs. Presentatie Ben Ransdorp.

We gaan nog een keertje voor het laatste, 1958. Je hebt hem natuurlijk vooraf geluisterd, maar dit vind ik de mooiste. En wat blijkt, hij heeft het hoogste gestaan in de Amerikaanse, ja zeg maar, Billboard Hot 100. Op nummer 2 volgens mij in 1958.

Ja, zeer, vind ik, emotionele plaat. Want Without You, dat is ook zo in 1958. Ik kan me dus best voorstellen. Ik hoor net dat hij ook in Suriname op nummer 1 heeft gestaan. Nou, Amerika nummer 2. Nou, wat wil je nog meer? Het is ook een geweldige plaat. Bij het volgende nummer gaan we eigenlijk terug naar de tijd van Doris Day. Die heeft ook wel eens gezongen. Ook wel eens films gemaakt. Maar Secret Love, dat is dit geval uit van Anne Murray. Maar een hele aparte uitvoering van haar als Secret Love.

Het is alweer 9:30, oftewel 9:59 als je op zaterdag zou luisteren. We gaan naar een nummer die ooit vertaald is, ook door Herman van Veen, Susanne. Maar ik heb hier natuurlijk de originele en die is ook prachtig natuurlijk. Het is 1967 en we gaan luisteren naar Leonard Cohen.

Dit is ook Lift Touch Your Perfect Body to My Mind. Ja. We gaan naar een dame, naar een zangeres, want het is nu een beetje de bedoeling van om en om. Een zangeres en een zanger. Dus we krijgen nu Mary McCracker en dat is Torn Between Two Lovers. Het is 1976.

0: Love Songs met de duetplaat op Lou FM.
1: In dit geval hebben we hier Krent in Foresight met een nummer van Bobby Vinton uit de jaren 60. To Know You is to Love You. Dus die is uit 1990.

We hadden vanavond de oudste plaat ongeveer in 1958. Maar het kan nog gekker. We gaan naar 1956. Ja, toen was ik ontzettend jong. Toen was ik nog maar 4 jaar. We hebben het hier over Pit Boone.

0: Tja, toch een heel mooi nummer. I'll be home. Toen hadden ze het over een brief schrijven. Tegenwoordig zou je dat doen met een WhatsAppje. We gaan naar 1967. Een van de laatste. Vicky Carr. It must be him.
1: I tell myself, what's done is done. I tell myself,

Dat waren ze dan, 2 uur lang. Een uurtje stemloos en een uurtje love songs. Ik hoop dat u wat van genoten hebt en dat u een beetje, ja, dierbare herinneringen hebt opgehaald. Want er waren toch wel hele oudjes tussen.

met een paar met emotie daarin. Denk bijvoorbeeld aan Jolly Tillinson met Without You. Helemaal. Goed, wat mij betreft voor de dinsdagavond van vanavond nog een prettige avond. En luister u toevallig op zaterdagavond. En wel trusten en slaap lekker.

0: Beter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
1: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gim Balduk.
3: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd de verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
1: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Lou FM.
1: Ja, goedenavond inderdaad. WWWW, Wat Wij Willen Weten. Egbert achter het glas en Rob voor het glas. We hebben een tweetal onderwerpen eigenlijk bespreken. Misschien wel drie, ik weet het eigenlijk nog ineens. The Day The Music Die. Die was Egbert, dit was vanochtend al van 8 tot 12, begrijp ik.
2: Ja, inderdaad.
1: Ik dacht dat het zaterdag was, maar al uitgezonden.
2: Nee, normaal is het volgens mij ook op de zaterdag. We gaan zo even straks Willem erover bellen. Ja. Willem Vlieger, die al jarenlang de Zeezenderdag organiseert. En die gaan we even bijpraten hoe dat zit. Maar in ieder geval, er was nu een combinatie. Oftewel, we werken natuurlijk heel veel samen met Loco op dit moment. En daar was Willem van der Belt en
1: Willem Rietberg.
2: Willem Rietberg met z'n tweeën. Die hebben daar een presentatie gegeven van 4 uur lang. Oftewel van 8 tot 12. Dat ging over inderdaad vandaag 54 jaar geleden. Oftewel 1974 moet ik zeggen. Dus dat is niet helemaal. Dat is 52 jaar geleden. 1974 op 31 augustus was de dag dat de Anti-piraatwet erdoor kwam. En dat betekent dat per direct alle zeezenders die op dat moment daar actief waren, onder andere Veronica. En er waren natuurlijk nog een paar, Noordzee, Radio Noordzee en Atlantis. Die werd de vergunning van ingetrokken. En dat was ook de laatste dag dat ze mochten uitzenden. En daar is de hele dag ook de muziek natuurlijk van gedraaid. Want dan hebben we jaren 60, 70, naar de Beatles, de Cats. Ja, ja. Je kunt de hele dag door blijven draaien, want je hebt muziek zat van. En dat is natuurlijk ook, zei ik al, een beetje hippie tijd, net na de oorlog. Hè, mensenvrijheid, nieuw, hupskee. En ook met die zenders, dus die piraten dachten, we gaan even buiten de territoriale water en dan is het klaar. Nou, dat vond de regering niet goed. Het was een legendarische dag. Ik heb er ook nog een opname van. Die kunnen we even.
1: Dat wou ik zeggen. Je hebt al de laatste minuten van de uitzending van ik denk Veronica of wat dan ook.
2: Ja, eigenlijk. We gaan het even kijken of dat gaat
1: maar
2: lukken.
1: Maar even, dan gaan we. Straks gaan we nog twee gasten ontmoeten. Henk van Verputten en Jan van der Bos van het Zeemanskoor.
2: Ja,
1: wat heel stil is gestopt is.
2: Heel stil gestopt, ja, jammer. Want het had nog 1 jaar nodig. Dan hadden ze 25 jaar bestaan, had ik begrepen. Dus nou, daar kunnen we zo even bij praten.
1: Die laatste minuut, heb je die nog van Veronica?
2: Die gaan we even draaien.

0: Verkeer en Waterstaat heeft bepaald dat op 1 september de wet van kracht zal worden volgens welke omroepuitzendingen van buiten het nationale grondgebied vanaf schepen of vliegtuigen verboden zullen zijn. In verband hiermee zal Radio Veronica vandaag haar uitzendingen om 6 uur staken.
1: De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Die periode wordt afgesloten.

0: Ja, dat waren de legendarische momenten.
1: Dat waren de legendarische. Als je nou eventjes zoveel jaar verder kijkt, is het allemaal goed terechtgekomen eigenlijk.
0: Ja, die omroepen zijn op een gegeven moment wel... Maar ja, goed, het zijn natuurlijk piraten. En ik weet niet, die vrijheid en die ruimte op zee. En gevoel erbij, de nostalgie. Ja, dat heeft toch wel iets, zeg maar. En misschien ook wel de basis van ook de lokale omroepen.
1: Ja, want het had toch ook een beetje met Luxemburg te maken en zo?
0: Ja, dat was weer later. Dat was later.
1: Ja, maar uiteindelijk is toch, als je nou ziet op de radio hoeveel zenders we hebben, is gigantisch.
0: Nee, dat is ook verder prima.
1: Eigenlijk is er maar één zender waar we moeten luisteren.
0: De lokale omroep.
1: De lokale omroep, de loe in het hele verhaal.
0: We gaan zo even kijken wat Willem daarvan vindt vandaag. Ja. We hebben dus een dag gehad vanuit de Loco Studio in combinatie met de Loe FM. Ja. En dat is tot 12 uur. Daarna had ik middagmatinee ook helemaal gewijd aan dit gebeuren, aan de zeezenderdag. Ja, eigenlijk is het geen zeezenderdag. Het is de dag van dat de zeezender is gestopt. Maar we gaan inderdaad met Willem even bijpraten hoe dat zit. En we draaien nu eerst nog even een nummer. Dan ga ik hem even bellen.
2: U luistert naar de Zeezenderdag op Loe FM met de top 192.
3: 192, goed idee.
2: Presentatie Willem Vlieger en Ellie Briller.

0: even praten over Day the Music Die met Willem Vliegen. Dag Willem.
1: Een hele goede avond.
0: Leuk dat jij even tijd hebt vrij kunnen maken. De eerste vraag die ik stel is eigenlijk, elk jaar zie ik allerlei gebeuren met betrekking tot de Zeezenderdag, maar die gaat dit jaar niet door?
1: Niet over de laatste week van augustus. Dit jaar niet meer.
0: Nee, dat begrijp ik, dat het de laatste week is. Wat is daar de reden van? Wat een voorbeeld van een leuke
1: ik dag. Ik wou weer wat anders.
0: Ja.
1: En dat is er dit jaar niet van gekomen.
0: Nee.
1: Elk jaar is het bij spreken van wat uit de top 40 komt, laat ik zo stellen.
0: Ja.
1: En dat kwam een beetje bij mij heel vaak op hetzelfde neer.
0: Ja, dat is het.
1: Snap jij? En dan, ik heb wel een paar keer Engels is uit Amerika gedaan en ik heb nummer 1 is gedaan, ik heb dat gedaan. Elk jaar wat proberen wat anders te doen.
0: Ja.
1: En ja, dit jaar dacht ik, nou, ik hou ze mooi een jaartje rust.
0: Ja, dat is duidelijk. Heel goed.
1: En ik heb alweer ideeën voor volgend jaar. Maar ja. Dan wil ik niet dat noemen wat de grootste hit van de Beatles, dat die in de top 10 staat.
0: Nee, dat is
1: ik wil gewoon eens een keer. Er zijn zoveel mooie platen gemaakt die de top 40 niet gehaald hebben.
0: Ja.
1: En dan zeg ik van jongens, of die geen hit zijn geworden, maar zo verschrikkelijk mooi zijn. En die kun je ook eens een keer een dag daar aandacht aan besteden.
2: Ja, nou, dat is een goed idee, Willem. Even over vandaag terug. Je hebt wel geluisterd, denk ik. Want Willem Rietberg en Van der Belt, die hadden daar een mooi programma over van 8 tot 12.
1: Ja.
2: En je hebt natuurlijk wel even meegeluisterd.
1: Ik heb de hele vanaf 8 uur tot 12 uur meegeluisterd, ja.
2: Ja, en dat komt tijdens werk, hè?
1: Ja, we zo'n telefoon op en dan rustig luisteren.
2: Heel goed. Hey Willem, en ik vond het zelf ook een mooie dag. Ik heb het even doorgezet naar de middagmatinee. En je had het wel over een top 40 inderdaad. Ik zat ook te denken, er zijn zo gigantisch veel mooie nummers in de jaren 60 en 70. Je kunt ook gewoon een mix nemen van een soort tombola. We pakken maar wat, want dan kun je de hele dag muziek draaien in principe.
1: Jawel, maar kijk, het moet niet altijd Help van de Beatles zijn en Why van de Cats.
2: Nee, snap
1: je?
2: Ja.
1: Je hebt ook Buddy Holly, je hebt van halverwege jaren 50, de Little Richard, noem al die artiesten op.
2: Ja,
1: wordt niet meer geduid te zeggen dat die staat. Nee, dat is gewoon zoals mijn programma heet, tijdloos.
2: Ja, ja.
1: Nou. En dat mag niet vergeten worden. Nee. Dat vind ik uit de bewijsweg van de muziek die voor 2 januari 1965 is gedaan, die moet ook hoorbaar zijn.
2: Ja. Nou goed,
1: zoveel mooie platen zijn daar uitgekomen. Ja. En die mogen we niet vergeten. Die moet ook hoorbaar blijven.
2: Nou goed, ze kunnen sowieso bij tijdloos worden.
1: Dan moeten we dan eens een keer een top 197 even maken of zoiets.
2: Ja, nou, dat gaan we doen. Even voor deze dag. Voor jou ook een legendarische dag. 31 augustus 1974. Stopten ze ermee op de Noordzee. Weet je daar ook nog van? Was je erbij? Of was je toen thuis op de radio aan het luisteren? Of hoe ging dat?
1: Ik ben er wel, ja. Ik ben er toen overdag. Ik ben er even zwembad geweest. Daar staan we er iets aan bij.
2: Ja.
1: Maar dat we we gingen 5 uur heen. En 5 uur. Zaten we met z'n allen te luisteren naar het laatste uur van Radio Veronica. Ja. En dan denken van wat gaat er de volgende dag gebeuren?
2: Ja.
1: Ja, maar... Nou, dan ga je luisteren naar Hilversum 3 toen.
2: Ja.
1: En de tijd gaat door en de muziek blijft klinken uit de radio. Dus dan, maar gewoon Veronica, de muziek. Die muziek van toen, van de jaren 60, jaren 70, dat is voor mij... Dat zal ik nooit vergeten.
2: Nee, daarom. En daarom blijft het ook tijdloos, hè? Goed, ja. Willem. Nou, we gaan verder in het programma. Want de jongens van het Zeemanskoor zijn inmiddels aangeschoven. De Elburger Zeemanskoor Kop van Tende, wat inmiddels is opgegeven. Daar gaan we het even over hebben. Fijn dat we jou even in de uitzending konden hebben, Willem. En we zijn benieuwd wat het volgend jaar gaat worden.
1: Ik ook. Ik heb er wel over nagedacht.
2: Goed. Dus nou, als het zover is, horen we het wel, hè?
1: Ja, doen we.
2: Oké, groetjes.
0: Doei. Ja. Je mag vol een liedje inzetten.
2: Ja, ik had hem al ingezet, het lied van Elburg, maar we gaan nu naar het visserslied.

0: Ja, luisteraars. Een cruciaal moment eigenlijk. Ik wist dat helemaal niet, maar het Zeemanskoor Kop voor het Ende is gestopt.
1: Ja.
0: Heel zachtjes gestopt. Inmiddels hebben we twee... Jan van der Bosch, jij, hoe lang heb jij daar gezeten? 24 jaar en nog wat maanden, hè?
2: Ja, het zou aankomende maand, over een week of twee zou het 25 jaar zijn.
0: En
2: ja.
0: Henk van der Putten zit naast me. Hoe lang ben jij erbij, Henk?
3: Dag een jaar of 18.
0: Oké, 18.
3: 18, ja.
0: Hey, maar wat ik begrijp is, als we nu 3 of 4 dagen later waren, hadden jullie 25 jaar bestaan gevierd.
3: Dat klopt, ja.
0: wat is de reden waarom jullie gestopt zijn?
2: Zal ik het vertellen, Henk? Tenminste, een beetje gebrek aan leden. We hadden toch de laatste tijd toch wat muzikanten vanuit Epe. Fanatieke jongens. Maar ja, die zaten af en toe te spelen. En dan keken ze achterom. En dan stond er maar een man of acht te zingen.
0: Ja,
2: en,
0: dat gaat niet werken natuurlijk.
2: Dus dat is ook niet leuk meer.
0: Nee. Dus het is echt... Ja, uitgestorven is het verkeerde woord natuurlijk, maar op die manier raak je steeds.
2: Ja, we hebben langzaam doodgebloed. Ja. Zo, ja.
0: Doodgebloed is het juiste woord, Egbert.
4: Ja, ik denk dat ook wel een soort combinatie is van factoren. Kijk, toen wij dat opgericht hebben in 2001, toen waren wij het enige shantykoor in de buurt, zeg maar.
0: Wij, was jij er toen ook al betrokken?
4: Ja, ik was van een van de oprichters.
0: Oké. Okay.
4: Maar ik bedoel, toen waren we uniek, zeg maar. En toen wouden we het ook geen shantykoor noemen. Want we wilden niet alleen het Nederlands of niet alleen het Engels zingen. En we hadden ook toen contact met Astrid Nijg. Die schreef wat nummers over Elburg en voor Elburg. Dus dat was uniek. En Elburg was natuurlijk een zeevarend volk toen in die tijd. En toen heb ik gezegd van we gaan het Zeemanskoor noemen in plaats van shantykoor. En nou, daarom was het eigenlijk best wel een beetje uniek. En we zongen dan ook die liedjes van de zee en zo. En in het begin was iedereen enthousiast. En ik moet ook wel lachen nog van met de oprichting. Dan weet ik nog goed. We hadden een paar jongens die zaten op het... dat was wel een soort shantykoor, zeg maar. De piratenkoor. Piratenkoor heette dat, ja. Alleen die moesten elke woensdag oefenen, maar die gingen nooit optreden. En daar waren de jongens een beetje zat. Er was Johan Deen bij, Janaat van Truus, weet ik, al die gasten. En daar zat Joop Groenewegen ook bij. En Joop Groenewegen, die was ook een fervent zanger. Maar die wou ook inderdaad wel eens optreden. Zelfs dat je, zeg maar, jongens laat trainen bij de voetbal. Ze mogen nog geen wedstrijd spelen. Ja, dan stoppen ze vanzelf.
0: Ja.
4: Dat ging hier ook een beetje. En ik had eigenlijk ook altijd graag daarbij gewild. Alleen het was voor mij op een verkeerde dag, zeg maar. Dat was op een woensdag. Moest ik ook altijd werken in het hotel. En dus toen kwam ik met Joop in contact, want dan zat ik mee op een Russisch kozakkenkoor. En die zegt van, Egbert, kunnen we niet zelf... Ik zei, jongen, ja, dat lijkt me leuk, maar dan moet het wel op dinsdag doen, want anders kan ik niet. Nou, zodoende kwam het eerste gesprek op gang. En toen moesten we natuurlijk wel wat muzikanten hebben. En Aris van Oost, die sloeg ooit een keer op een trommel. En we hebben een tweedehands trommel gekocht, dus dat was al één apparaat. En toen hadden we nog iemand gevonden. En dat was volgens mij Jan niet gelijk, Monique. Hè? Of was Monique daar gelijk bij met die accordeonist?
2: Ja, was ze wel. Ja? Ze was het enige... Okay.
4: Ja, dat was enige niet...
2: lid zonder lid.
4: Enige niet-zeeman, zeg maar. Ja, dus we hebben zeg maar een klein stapje ernaast gezet om toch iemand als accordeon te hebben. Terwijl ze eigenlijk geen zeeman of man was. Hè, want het zijn allemaal mannen natuurlijk.
0: Is dat Monique die accordeons wel eens in de uitzending hier ook is geweest?
4: Ja, Monique van Beek.
0: Zelf begonnen, hè?
4: Ja, klopt.
0: Een paard te geven.
4: Van Beek, ja.
0: Weer over.
4: Ja. Dus die was erbij. Leuk. En toen hadden we geloof ik Appie ten Haven nog. Er was iemand die ook nog de trom... Oh nee, was natuurlijk, hoe heet die ook alweer, Van Appelo. Die ding op de trommel.
2: Getrommeld, hè?
4: Ja. En dat waren eigenlijk de drie die een beetje muziek konden maken. En toen hebben we dat bij ons in totaal op onze manier dat opgericht. En er was toen een man of 15 of zo. En zodoende zijn we begonnen.
0: Zo is uitgeroeid.
4: En mijn vader die zat, we kunnen het ook nog even over hebben. Want daar gaat het ook straks even om dat duivenlokaal. Mijn vader die was lid van de duivenvereniging. En dat gebouw, dat hadden ze maar alleen op vrijdagavond nodig en op zaterdag. Dus toen hadden ze mooi verbouwd. Toen zei ik van nou, misschien kunnen we daar wel in. En toen konden we dat huren. Zo doen we dan een eigen clubgebouwtje al in het begin. En er was nog één dingetje. En dan vragen we de rest aan hun. Dat was wie zou dirigent moeten worden? Ik zei, ja, Jopie, ik heb er ook geen verstand van. Ik ben blij dat ik een beetje kan zingen. Ja, hij zei, maar ik ben ook geen dirigent. Ik zei, nee, maar we moeten toch iemand voor de klas hebben. Ik zei, maar jij bent schilder. En jij doet de hele dag, ga je met de kwast op en neer. Dus als jij zeg maar omhoog doet, dan beginnen we. En als je naar beneden doet, dan stoppen we. En zodoende is Joop dirigent geworden. Ja, waar gebeurt.
2: Ja, klopt.
0: Ja?
2: Ja.
4: Dat was de basis, Jan. En toen al die jongens bij, op een gegeven moment hadden we 30 man of zo, geloof ik, 40. En best gezellig. Maar dan zeg ik, doordat dat het toen toch wel uniek was, hè, wat later ging, Dorenspijk, Oostendorp, iedereen ging een koortje oprichten. En nu zijn er 180 miljoen koren die allemaal hetzelfde zingen. Hoge zolder, lage vloer. En ja, weet ik veel. Dus dat daar de animo, zeg maar, de exclusiviteit, dat was toen het enthousiasme dat we een beetje uniek waren. Niet, Jan? Dat kwam in het begin goed uit.
2: Ja, het was ook mooi. Want dat is wel leuk om even te vertellen eigenlijk. Jullie waren eigenlijk al een week bezig. En ik ging daar tegenover wonen. En toen werd ik getipt door een vriend van mij. En die zei, Jan, ik zit bij dat nieuwe koor. En we zijn met 36 zijn we daar.
4: Was het Jibbe?
2: Dat was Jibbe de Vries. Hij werkt ook bij ons, bij de Red. En hij zei, Jan, dat is leuk voor jou. En dus ik ga daar kijken. Maar toen begreep ik eigenlijk dat de ledenstop was. En, maar toen hebben ze hebben wel overlegd. En eigenlijk het antwoord was, die Jantje van de Bos is best wel een aardig gozertje. En als je niet kan zingen, dan hangen we als decoratie in het grootzeil. Zo is dat eigenlijk gekomen, ja.
0: Maar 36 man, ik heb een paar jaar geleden heb ik daar een nieuwe vloer in dat duiventil. Maar meer dan 36 man kan er ook niet in, volgens mij.
3: Ja, dat komt wel. Hè. Ja? Wel een beetje meten, weet je wel.
0: Dan springen de ruiten eruit.
3: Ja, maar dan ging de muziek, die stond dan voor ons, weet je wel, dit en dat. Nou, dat wou het net, Jan. Hè?
2: Ja, dus, het was krap al. Maar
3: het was krap.
2: Het was wel gezellig.
3: Ja, maar weet je wat het is? Als je dus repetitie hebt, dan zijn ze er nooit met alle 32 natuurlijk. Hè? Ja, er valt er altijd 5, 6 af. Dus, ja. Maar ja. Toen ik dus kwam, toen waren de

0: Ja. Met nog een paar jongens.
1: Oh.
0: Maar die vonden dat niet zo leuk, weet je wel. En dan gaan er nu, moet ik even denken, 1, 2, 3, 4 naar de Muldenzangers in Wezep.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus ja, goed. En wat de rest doet, dat weet ik niet. Dus.
1: Nou, nu je het even over andere plaatsen hebt, Jan. Ik heb het ook wel eens gehoord dat jullie toch... dat er al eerder een soort crisis was dat er te weinig animo... of tenminste niet allerlei soorten mensen die je nodig hebt... misschien ook aan muzikanten of aan zangers... maar dat er wat jongens uit Epe zijn gekomen. Is van hoe heette die zangers ook alweer?
2: Dat is van de piratenzangers. Ja. Dat is van transportbedrijf.
1: Helms.
2: Ja, de Herms. Ja, ja. Helms. En die hadden een heel groot koor.
1: Ja.
2: En die gasten dus, die muzikanten... dat was dus een accordeonist en een keyboard... En ook een zanger, die zijn dus overgekomen van ons. Ja. Die waren al wat eerder, hadden die afscheid genomen van de Eperwegpiraten. Zo heet die. En die zijn dus bij ons komen spelen. En het was best wel... Ja, maar daarvoor hadden we dus ook wel crisis natuurlijk. Ja.
1: Nee, maar dat bedoel ik ook mee.
2: Met muzikanten, een jaar of drie terug eigenlijk zo.
1: Ja. Toen die jongens kwamen, zeg maar, van Herms en van de... Epenwegpiraten. Ja. Toen had jij nog, we hebben het vaker over gehad, wel het gevoel van, hey, als er nu dan nog een paar, dan kunnen we weer verder. Maar dat is dus niet gelukt.
2: Nee. Nou, dat toen was het al een beetje knijpen natuurlijk. Maar ja, toen ging het toch wel weer wat beter. En
1: Maar waarom
2: toch,
1: zijn ze dan weer weggegaan dan?
2: Nou, de muzikanten krijgen achteraf een beetje de schuld. Althans, dat idee heb ik.
1: Ja.
2: Van, omdat die opgestapt zijn. Maar de crisis was eigenlijk al een jaartje. En die jongens die komen dan en kijken ze achterom. En dan staat er een man of 7, 8 staat erachter te zingen. Dat is ook niet leuk. Je moet zeggen, er waren ook wel wat mensen die de laatste tijd ook wel eenvoudig afzeggen van ik kom niet en zo.
1: Makkelijk.
2: Iedere wissewasje, dat was natuurlijk ook wel zo. Dus dat is bepaald ergernis. Dus eigenlijk was het natuurlijk voor een heleboel buitenstaanders was het dus wel ineens opgeven en zo. Maar het rommelde al een hele poos natuurlijk. Hè?
1: Intern was het al een beetje aan de gang.
2: Ja.
1: Kon je niet meer tegenhouden?
0: Nee.
1: Nee, maar wel jammer natuurlijk, dat jij, want Jan die zat er dan ook 25 jaar op als het 2026 was gestopt. Of niet?
2: Ja. Aankomende over 3 weken is het 25 jaar geleden. Zo. Samen met Frans Otte, die is ook nog van de eerste orde. Ja, ja.
1: Ja, die zat er ook tot het laatste moment op, want die was aardig ziek.
2: Ja, tot het laatste moment
1: lid gebleven.
2: Is die, Ja.
3: Hey, als vereniging zijnde, want je bent vereniging, je betaalt ook entreegeld of lidmaatschapgeld.
2: Ja.
0: Contributie,
2: Contributie.
3: Wat praat je erover?
0: €120 in het jaar.
3: Oh, nee,
0: dus zeg maar tientje in de maand.
3: Dan heb je een gezellige vereniging, een bar en alles.
0: Alles had me dus. Ja.
3: Ja, ik denk het grootste probleem bij, ik heb geen zicht op toe, maar het grootste probleem is inderdaad muzikanten hebben. Mensen die meezingen, kan ik me wel voorstellen. Dat is het grootste probleem, denk ik.
2: Ja, maar eigenlijk is het een beetje krom. Dat bij ons is het eigenlijk opgeven vanwege niet genoeg zangers. Maar de meesten zitten te klooien natuurlijk met begeleiding, met muzikanten. Ja, inderdaad. Ja.
3: Dat is ook inderdaad lastig, inderdaad. Want die accordeonisten, die doet het ook nog steeds? Die deed ook niet meer mee bij jullie?
1: Nee, die was al een hele tijd weg, Monique.
2: Waar we het over hadden zo even. Nee, die was al heel lang weg.
3: Vorig jaar een keer in uitzending gehad. Toen deed ze het nog samen met een partner.
2: Dat is inmiddels nog.
3: Nee, dat is inmiddels uit. Ze doet nu eens.
1: Ja, de verkering is uit. Nu doet ze solo, ja.
3: Ja, het was geen verkering. Maar was ik weet. Maar
1: ja, de samenwerking goed. Dan.
3: Zo, dus was het laatste... een week geleden zag ik er op de tv trouwens.
1: Maar ze is nog zeker enthousiast. Ze was ook in het harde, hoorde ik afgelopen weekend.
3: Oh, daar heb ik het gezien.
1: Ze kan ook wel zingen.
2: Spelen, ja.
1: Zingers, ja. Nee, die doet het wel goed.
3: Ja. Hey, maar echt met jij of zo is muziek luisteren?
1: Ja, doe even.
3: Nou, eerst met doen, ja.

0: Ja, een tijdperk wat verdwijnt eigenlijk. Een tijdperk wat verdwijnt eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja.
2: Best wel jammer. Als je dat zo weer terug hoort, dan is het toch wel jammer dat het koor er niet meer is. Ja. Hè? Ja. En vooral voor Elburgse begrippen.
3: Nou ja, dat is het ook echt.
2: Ja.
0: Ja. Ja, we zaten net even tijdens muziek te praten. Eigenlijk raar dat je... Kijk, muzikanten kan ik me voorstellen. Dat die best moeilijk te krijgen zijn. Maar goed, die zijn er. En dat dan dat de zangers niet echt op de een of andere opkomen dagen. Dat is... Ja, is dat niet van... Want als ik bijvoorbeeld nu heb hier in Elbor heb ik de Meulenzangers. Hè? Dat is heel iets anders, maar goed.
2: Dat is Oosterdorp.
0: Sorry hoor.
2: Elburg Oost.
0: Gemeente Elburg. Maar hoe zit het daar dan mee? Jullie zijn niet van de Meulenzangers.
2: Ja, nou dat is heel anders. Kijk, dat is zelf met de voetbalvereniging. Dat kan ik wel heel snel even uitleggen. Als je Dorenspijk of Oosterwolde hebt, dat zijn gemeenschappen waar vaak één of twee onderdelen maar aanwezig zijn. Als je in Elburg bekijkt, heb je heel veel sportafdelingen. Je hebt voor allerlei clubs, daar weet ik het allemaal van ons in. Maar als je in Oosterwolde neemt, heb je een voetbalvereniging. En nu weet ik niet of daar zo ook zangclub is. Maar laten we het dan even Dorenspijk nemen. Daar hebben ze nu ook de Sinavezangers. Ja. En die hebben de voetbalvereniging, zeg maar. En dat zijn de twee even waar die jongens natuurlijk ook allemaal naartoe gaan. Als ik in Oosterwolde kijk, waar ik wel eens geweest ben, want mijn oom was daar oprichter. Dan zie ik daar ook heel veel dames rondlopen. Ja. Die daar ook gewoon overdag in die kantine rondlopen. Want dat is hun uitje op die zaterdag, snap je dus. En in Elburg heb je zoveel te doen en zoveel verenigingen. En, dat is, en misschien nog een stukje mentaliteit. Hè, want die boeren die gaan dan vaak met elkaar van helpen hooien. Als het gaat regenen, dan help ik jou ook even. En de vissers die hebben een iets andere mentaliteit, zeg maar. Die willen toch eerst zelf even vis vangen om te kijken of de rest... Ja. Dat is van vroeger uit, zeg maar. En ik denk dat dat ook, zoals die Meulens aan schietvereniging Oosterdorp precies hetzelfde. Of je nu wel of niet schieten. Je ging gewoon gezellig op de donderdagavond even naar het buurtgebouw. Ook al had je helemaal geen bugs bij je. Snap je dus?
1: Die saamhorigheid is groot.
2: Nee, maar ook, ze hebben ook niet veel te... Ja, die saamhorigheid is goed. En als ze daar de Oosterdorp een dag organiseren, is ook fantastisch. Iedereen doet mee. Ja, die saamhorigheid en dat er zeg maar beperking is in de aantal verenigingen, hè, tussen haakjes, en de dingen die te doen zijn. Dat maakt volgens mij de combinatie dat het dan ook wel succesvol is. Nu moet ik ook zeggen, ik heb in het begin ook heel veel contact gehad met de Meulenzangers. Want toen in de tijd was die Van Orel nog met de snor, zeg maar, de man, de dirigent van Excelsior. Die heeft mij benaderd met nog mevrouw Hop. En die zegt, Egbert, wij willen ook graag een soort Chanticoor-achtig dinges. Is dat goed? En dat vroeg ik, want wij waren natuurlijk daar de eerste in. En we hadden ook allemaal nummers en zo. Ik zei, ja, waarom moet je dan aan ons vragen? En dat, ja, maar we willen ook niet, we kunnen goed met jullie. We willen ook niet dat de concurrentie en zo en dit en dat. Ik zei, ja, wat is dan de bedoeling? Nou, we zingen gewoon voor de gezelligheid één keer in de week. En het kan wezen dat we een keer met Koningin de Dag optreden of een keer op een bruiloft. Maar daar houden ze zo'n beetje op. Dus ja, prima. Dus ze kregen ook al nummers voor ons. Zelfs Henk ging mee toen nog. En Henk, onze accordeonist. Ja. Dus we hadden ook niet zoveel moeite mee. Alleen hun gingen wel gas geven. En wij gingen eigenlijk achteruit in plaats van kwaliteit. Ja. En hun gingen ook enthousiaster. Ze hadden misschien een betere les in de
0: achterban ook.
2: In de muziek. Ja, maar die Excelsior was wel muzikaal. Hè, dus ze kon ook echt wel driestemmig zingen of zo. Bij ons hebben we het ook geprobeerd. Joop hebben het ook geprobeerd. Maar uiteindelijk werd het toch weer eenstemmig. Dus ja, wat wij als voordeel hadden in het begin, omdat we het opgestart hadden, dat maakte zeg maar aan het eind weer net een omzwaai naar de kwaliteit van de omliggende zangersvereniging, zeg maar. En net wat je zegt, dat enthousiasme, dus die jongens die zien dat gewoon als dagje uit. En ja, bij ons lijkt het soms wel een verplichting dan, hè? Terwijl dat ook gezellig kan wezen.
0: Ja, na 25 jaar, dus ja, het is jammer dat het niet 25 jaar ontstaan, maar anders had je nog een feestje moeten bouwen. En nu kan je dat geld wat je overhoudt, kan je naar drie geweldige doelen geven.
3: Ja, zo is het.
1: Dus daar ben ik nog niet over uit, wat ik daarmee doe. Nee,
0: ja, je mag je eentje, Jan, mag je feesten gaan vieren.
2: Ja, wat je ook kunt doen, Jan, is zeg maar, die doelen weten toch niet precies wat ze ontvangen. Je kunt ook een klein beetje geld reserveren, nadat jullie toch met een kleine clubje nog een feestavondje even een soort afsluitingje doen, is toch goed?
3: Nou, we zien het wel even iets.
2: Het clubgebouw staat
0: daar komen jullie ongetwijfeld wel uit.
2: Het clubgebouw staat er nog, dus...
3: Maar de doelen die zijn bekend in ieder geval. Ja. Dus,
2: maar denk even nog over dat feit. Ik wil natuurlijk niet helemaal weten wat er in pot zat, maar door de verkoop van dat bleef er natuurlijk wel iets over. Hadden jullie toen gelijk al het gevoel van we moeten dat weggeven? Of,
3: ja, dat is altijd al gezegd. Als het verkocht wordt, laat ik het zo zeggen, dan gaat het naar goede doel. Okay. Klaar, punt.
2: Want jullie hadden ook onder elkaar onderleden nog kunnen...
3: Dat is altijd gelijk gezegd. Dus,
2: Okay.
3: Dat is nooit geen discussiepunt geweest.
2: Dat is wel mooi.
0: Dat zou een heel zwak verhaal wezen natuurlijk. Ik krijg alleen maar zeuren over.
3: Maar dan krijg die een tientje en die 20 euro.
2: Ja. Dat is ook niks.
3: Dat is nooit geen discussie.
2: Dat is wel mooi dat die belofte dan is ingevuld. Dus,
0: Maar goed, Seemans koor is over. Jan, waar ga jij zingen?
1: Nou, ik weet het eigenlijk nog niet.
0: Waarom niet?
1: Nee, ik doe het voorlopig weer even onder de douche.
0: Even rustig.
1: Misschien wel leuk om te zeggen, want de laatste periode dan vragen ze even zo weer, Jan, hoe is het met zingen? Ik zeg, ik zit nou op een koor. Dus de hele aan bier drinken en een beetje biljarten. En dat is verdomde leuk. Maar hij keek die me aan en hij zegt, maar wanneer zingen jullie dan? Ik zeg, dat doen we naar huis toe gaan.
0: Henk, jij hebt al een plek in Hieren.
3: Hieren, Tepelzangers.
0: Ik ken ze toevallig, want jullie zingen in een hokje of een ruimte.
3: Bij het dorpshuis.
0: Inderdaad, dat is wel leuk. Dat is duidelijk. Ik wil nog één dingetje opmerken. Eigenwijs. Verleden jaar heeft hij bij de...
2: Bottes.
0: Nee, die heeft gezongen ook bij de dodendenking of zo, klopt dat?
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Ik heb ze al vaker gehoord. En het verhaal is natuurlijk altijd vaak van... Ja, je moet ook een beetje met je tijd meegaan. En ik denk dat het eigenwijs verhaal ook inderdaad... die ook wat andere muziek draait.
3: Ja, maar die hebben meer feestmuziek, laat ik het zo zeggen.
1: Bij ons was het zo, het moest met de haven, met
3: de zee, met het water.
0: Dat is ook logisch, dat is logisch. Ja.
3: Eigenwijs had die het eigenlijk alleen maar feestmuziek.
1: Best wel leuk, hoor.
0: Dus dan kunnen ze ook lekker mee gaan zingen.
1: Wie weet, dus al die dames.
2: Maar die kunnen natuurlijk niet op de dodendenking laten zingen.
1: Nee, ik denk ook niet dat...
0: Dat probleem heb ik toch altijd. Als ik op de knippen met oud en nieuw ga, dan heb ik altijd hele zware muziek.
2: Kerstavond.
0: Ja, kerstavond, sorry. Maar die is altijd hele zware muziek. Daar kom ik altijd vrij teleurgesteld weg. En denk, het is een beetje leuke muziek. En dan is Kuwait eigenwijs wel leuk, denk ik. Maar goed, een verhaal wat altijd bij mij zal blijven achtervolgen. Jongens, hartstikke bedankt.
3: Ja, graag gedaan.
0: En ik hoop dat jullie nog een keer te horen ergens.
3: Ja.
0: Dat zal toch wel lukken?
3: Dat denk ik.
0: Egbert gaat er nu ook tussenuit, want die moet met naar een andere vergadering toe. Dus hij gaat even overnemen qua muziek. Bedankt.
3: Ja, graag gedaan.
1: Nou, graag gedaan.
2: Henk, we horen nog even, zeg maar, als het de overhandiging is, kunnen we daar een fotootje van maken.
3: Ja, dan als je dat een keer dan op de...
2: Zetten we dat op de kabelkrant.
3: Op de kabelkrant en een keer melden.
0: Uiteraard.
2: Geef maar even aan, dan komt het helemaal goed.
3: Ja, dat komt goed. Ja?
0: Oké.
3: Okay.

Ja, Egbert moest naar een andere vergadering toe, dus ik heb het verder even overgenomen. De heren van het Zeemanskoor zijn weg. Moet toch uiteindelijk wel weer schrikken. Het is weer een hele periode van 25 jaar. En dan heb ik ze niet alle 25 jaar meegemaakt. Maar was schattig wel een leuke muziek. Maar goed, zo gaat het leven gewoon door. We gaan even luisteren naar Love Your Enemy van Brooklyn.

Love Your Enemy van Brooke Lynn. En wie is Brooke Lynn? Die komt uit Nederland vandaan, uit de buurt van Apeldoorn. En had de kwartfinale American Got Talent een paar weken geleden gehaald. Helaas is ze uitgesteld, maar goed, het is wel een geweldige zangeres. Eens eventjes kijken, we hebben nog 7 minuutjes. Mocht je als luisteraar een keer onderdelen behandeld willen hebben in www, wat wij willen weten, laat het eventjes weten, want via redactie@loopmedia.nl en wij gaan er een leuke item aan houden. We hadden afgelopen zondag of zaterdag, ik weet nog niet eens meer, was de Musical Award, de Crick Off. Dus dat is uiteindelijk de start van het Musical Museum, of seizoen 2026-27. En ja, daar eindigen we volgens mij, eens even kijken hoor, daar eindigden we met The Bodyguard. Dan gaan we eens even luisteren.

een tweetal onderwerpen. Het was de Dave New Music Day. Een programma van 8 tot de 12 vanochtend. Uitgevoerd door Willem van Belt en Willem Rietberg. En daarna hadden we afscheid van het Kop van de Enden. Het Zeewanskoor. Ik zou zeggen een heel prettige avond. Ik ben er zelf morgen weer, dinsdag weer, met Ellen versus Rob. En we gaan eruit en hoe toepasselijk Tante Marie. En een prettige avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt daarmee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal.

Nou, inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Hij werd verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12, later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

alle radio die leeft. Eentje die de beste muziek draait. En je op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om